0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De kerstverse wereldkampioen Spanje wordt de komende middag al gehuldigd in het centrum van Madrid. Ze zijn dan net teruggekomen uit Amerika, waar ze de WK-finale na verlenging wonnen van Argentinië. Er worden bij de huldiging in Madrid 1 miljoen fans verwacht. Er wordt er al de hele nacht volop feest gevierd. Verliezend finalist Argentinië geeft toe, Spanje was gewoon beter. De Argentijnse bondscoach vindt dat de Spanjaarden de wereldtitel hebben verdiend. Lionel Messi was na de finale in tranen. Een tweede wereldtitel is voor hem niet realistisch. Bij het volgende WK is Messi 43 en tegen die tijd heeft hij misschien al afscheid genomen. In de straat van Hormuz staat een schip in brand. Het vaart voor de kust van Oman. Om wat voor schip het gaat is niet bekend en er valt ook niet te zeggen hoe de brand is ontstaan. De straat van Hormuz speelt een belangrijke rol in de oorlog tussen Iran en Amerika. Vannacht hebben de Amerikanen opnieuw Iraanse doelen aangevallen. En in Apeldoorn is gisteravond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland 2 jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar het vuur is nu geblust. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een heftig auto-ongeluk op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Twee mensen zijn om het leven gekomen en een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten zou in de plaats Dirksland tegen een boom zijn gebotst. Daarna kwam die in de sloot terecht. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil ongehoord Nederland weg bij de publieke omroep, meldt het AD. Volgens partijen als D66 en VVD houden ze zich keer op keer niet aan de regels. Zo zou ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Na het zomerreces wordt over de toekomst van de omroep gedebatteerd. Het is een groot voetbalfeest in Madrid en daar komt voorlopig geen eind aan. Op het vliegveld daar landt vanmiddag de Spaanse selectie met de wereldbeker op zak. Daarna gaan ze naar het centrum waar ze worden gehuldigd. Er worden 1 miljoen Spaanse fans verwacht. Spanje won de WK-finale na verlenging met 1-0 van Argentinië. En het duurde de hele dag, maar een verdwaalde wallaby, een kleine kangoeroe, is gevangen. De politie kwam met een oproep om naar de wallaby uit te kijken. Hij hupte rond in de straten van Middenmeer in Noord-Holland. Hoe die is gevangen is niet bekend, maar de wallaby is nu terug bij de eigenaar. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een 3de slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte die tegen een boom. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de 2e keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de 2e helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. En Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen voor de meest sportieve ploeg. In de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. Oranje werd al vroeg uitgeschakeld en de Fair Play prijs is niet meer dan een schrale troost. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Door 20 tot 23 graden. En tot zover het AB-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Er is de hele nacht feest gevierd in Madrid en andere Spaanse steden, want Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. In de finale versloegen ze Argentinië na verlenging met 1-0. Spanje kreeg de wereldbeker uit handen van de Amerikaanse president Trump en FIFA-baas Infantino. Toen die het veld opkwamen, werden ze hard uitgefloten door het publiek. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn twee mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte het tegen een boom. Er is meer drugscriminaliteit in ons land. Het afgelopen half jaar steeg het aantal drugszaken met bijna 10% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat bijvoorbeeld om dealen op straat of het runnen van een drugslab. Waardoor de stijging komt, is niet bekend. De dagen lijken geteld voor Ongehoord Nederland als publieke omroep. Volgens het AD wil een meerderheid in de Tweede Kamer af van ON omdat ze steeds weer de regels overtreden. Zo zou Ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Maar of de omroep echt verdwijnt uit het publieke bestel, dat is aan de minister. Dan het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en wat zon, blijft bijna overal droog. En het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Twente FM Nieuws.
7: Tienduizenden mensen hebben vannacht in Spanje de winst in de WK-finale gevierd. Argentinië verdedigde 120 minuten. Messi kon zich niet onderscheiden. En uiteindelijk scoorde Spanje in de verlenging eindstand 1-0. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. Oranje heeft ook nog een prijs overgehouden aan het WK. De Fair Play Award voor de meest sportieve ploeg. Op het hele WK kreeg Nederland maar 3 gele kaarten. Allemaal in de eerste wedstrijd tegen Japan. Tegen Zweden, Tunesië en Marokko kreeg geen enkele oranje speler een kaart. Drugsmisdrijven komen steeds vaker voor. Misdrijven die te maken hebben met de handel en de productie van drugs. Het zijn er een kwart meer dan 5 jaar geleden. De grootste stijging was in Almere. In Zoetermeer nam het af. Maar de provincie Zuid-Holland heeft nog altijd de meeste drugscriminaliteit, gevolgd door Brabant. Het tekort in de kraamzorg is zo groot dat er kraamhotels komen. Zorgverzekeraars zetten die op, meldt het AD. De hotels komen in ziekenhuizen, maar ook in gewone hotels. De inspectie zei eerder dat de kraamzorg niet goed is door personeelstekorten. Sommige gezinnen krijgen veel minder of helemaal geen hulp. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog met zon en wolken. In de middag kan alleen in het oosten lokaal een bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP Nieuws.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door grenscontrole viel op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

0: Het is Bruno Mars hier op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is 20 juli. En vandaag op deze dag in 1969 landde de maanlander Apollo 11 op de maan. Landing op de maan vond plaats op deze dag. In Nederland was het al 21 juli. In Amerika op de dag zelf. 20 juli 1969.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Spaanse voetbalfans die hebben zondagavond en in de nacht op maandag feest gevierd in Enschede na de winst van Spanje in de WK-finale tegen Argentinië. Bij de rotonde op bestrooiing kwamen tientallen supporters bijeen met Spaanse vlaggen. Er werd vuurwerk afgestoken, rookfakkels gebruikt en luidkeels getoeterd om de wereldtitel te vieren. En dat gebeurde gisteravond dus ook in Amerika tegen Argentinië, Spanje wereldkampioen. En de gemeente Hengelo die wil vanaf 2027 jaarlijks bijna 1,7 miljoen euro extra investeren. Met het geld wil de gemeente plannen voor de woningbouw en andere gebiedsontwikkeling sneller uitvoeren. Volgens het college is er meer personeel en extra capaciteit nodig. Dat komt door de groei van Hengelo, de krapte op de arbeidsmarkt en steeds complexere projecten. Lees het na op 120.nl. En bewoners aan de Bornebroekse straat in Almelo zijn verlost van de loslaten de tegeltjes in de Nijrinstunnel. Jarenlang vielen er steeds tegels van de muur, soms met grote stukken tegelijk. De wand is nu vernieuwd, waardoor

0: Kiss.
1: Het is Kiss van Prince hier op Twente FM. Straks gaan we het hebben over buikglijden in Reutem komend weekend.
2: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
1: 20 juli en vandaag op deze dag in 2002 wordt Pim Fortuyn herbegraven in het Italiaanse Provenzano, waar hij een huis bezat. In 2001 op deze dag het televisieprogramma Opgelicht onthult dat de Tweede Kamerlid Tara Singh Farma van GroenLinks heeft gelogen over haar ongeneeslijke ziekte. In 1997 het Ierse Republikeinse regen, ofwel de IRA, die kondigt een staak het vuren af. Hoop op groei dat er een einde komt. Laat ik zo zeggen, de hoop groeit dat er een einde komt aan meer dan 25 jaar geweld in Noord-Ierland. En dat is achteraf ook gebleken. 1997, het staakt het vuren van de IRA. 1986 dan de Britse Prins Andrew, wel bekend tegenwoordig, trouwt met Sarah Ferguson. En 1982, twee IRA-bomaanslagen zorgen voor gewonden en doden. 9 mensen en 8 paarden op deze dag in 1982. Dan 1980, de Nederlandse wielrenner Joop Zoetemelk, die wint de 67e Tour de France. De eeuwige tweede uit de Tour, 5 tweede plaatsen. En ja, dat gebeurde in 1970, 71, 76, 78 en 79. Is dan eindelijk eerste als lid van de ploeg van Peter Post. Dat gebeurde deze dag dus. De winnaar Joop Zoetemelk, gele trui, 1980 in Parijs. Dan het ruimtevaartuig Viking 1, onbemand, maakte zachte landing op de planeet Mars.

Aldrin en Michael Collins. Hebben we dan alles gehad? Ja, nou ja, dat is ook wel belangrijk. Graaf Klaus von Stauffenberg die pleegde moord op, tenminste aanslag op Adolf Hitler, mislukt. 1944 op deze dag werd die poging gedaan. Dan de top 40, die is gedateerd op 20 juli 1991. En de binnenkomers, onder andere 36, Unforgettable van Natalie Cole en Nat King Cole. You and Your Sister van This Mortal Coil komt binnen op 32. En Shocking Take van Crowded House is te binnenkomen op 28. Send Me an Angel van The Scorpions vinden we op 26. En als ze nu binnenkomen, Heavy D and the Boys, Now That We Found Love op 23. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 37.

Uiteindelijk wordt het nummer 29, staan 4 weken in de lijst. Komt op deze dag binnen in 1991 in de top 40 op nummer 37. Dan de top 3 op 3. I'm gonna set you up van Call Me Bad. Op 2 dalende van 1. More Than Words van Extreme. En van 4 naar nummer 1. Rivers Eat, Sniffin' the Tears. De nummer 1 van 20 juli 1991.

0: Will Smith en Niall Horan en Drive 7. Feest voor de Spaanse voetbalfans. Gisteravond ook in Enschede. Dat werd gevierd onder andere op de rotonde bij het Strooyink, waar normaal gesproken veel Nederlandse supporters komen als Nederland gewonnen heeft. Of Marokkaanse of Turkse. Nou, nu de Spaanse. Want Spanje heeft gisteren gewonnen van Argentinië. Tientallen supporters kwamen daar met Spaanse vlaggen. Er werd vuurwerk afgestoken, rookfakkels gebruikt en luid getoeterd om de wereldtitel van Spanje te vieren. Straks gaan we het onder andere hebben over buikglijden. En dat gebeurt komend weekend in Reutem.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: 1 minuut over 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters.
6: Goedemorgen.
7: Spanje heeft het WK gewonnen en dat leverde in Madrid een enorm feest op. Niet alleen daar, in Lelystad ook, meldt Omroep Flevoland. Daar wonen veel Spanjaarden door een Spaans bedrijf. Het werd 1-0 tegen de machteloze Argentinië. De drugscriminaliteit is in 5 jaar met een kwart gestegen in ons land. Het gaat om drugshandel en de productie, bijvoorbeeld wietkwekerijen. In Flevoland was de toename het grootst. Zuid-Holland heeft de meeste drugszaken. Om ervoor te zorgen dat alle gezinnen met een pasgeboren baby hulp krijgen, komen er kraamhotels. Het AD schrijft dat zorgverzekeraars die deze zomer openen. Nu krijgen gezinnen soms helemaal geen hulp.
6: Martijn, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Tientallen kinderen in Twente die nu nog thuisonderwijs volgen, moeten nakomend studiejaar wel naar school. Bijna alle gemeenten hebben de regels voor thuisonderwijs aangescherpt na een uitspraak van de Hoge Raad. In Twente zijn er zo'n 75 kinderen die niet naar school gaan, zo meldt RTV Oost. De kinderen gaan niet naar school omdat dat niet past bij de geloofsovertuiging van de ouders of omdat ze de afstand te ver vinden. De ouders hebben wel een ontheffing nodig van de gemeente en juist die regels worden nu aangescherpt. Een deel van de inventaris van zwembad Aquadroom in Enschede staat online te koop. Zo kun je bieden op een rij kleedhokjes, zwemlijnen, honderden zwembadstoelen en zelfs een grote discoverlichting. Zwembad Aquadroom ging een paar weken geleden dicht en wordt dit najaar gesloopt. De inventaris staat dus online te koop via onlineveilingmeester.nl. En het is gedaan met de overlast van losvallende tegels in een Nijrace-tunnel in Almelo. De tegeltjes tuimelden de afgelopen jaren stuk voor stuk van de muur, soms met plakaten tegelijk. Dat is nu verleden tijd, want de tunnel is flink gerenoveerd. Passanten kijken sinds kort naar een glad gestreken betonnen wand als ze die tunnel inwandelen of infietsen. En dan het weer voor Twente. Na een relatief fris weekend loopt de temperatuur vandaag weer wat op. Het wordt 22 tot 23 graden.
6: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? Helemaal niks. Het is ruimbaan. Ook geen controles. Aldus flitmeister.nl. Goeie reis.

Fa hier op Twente FM, Twente Radio. Volgend uur spreken we nog over de tour met een Twentse wielerheld, Theo de Rooij. We gaan het hebben over de toestanden van gisteren in de Tour de France. Vanochtend lichte buien.

0: Daryl Corey, Neck and Head and Heart.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst. Onder andere jaren vandaag kennen we haar nog van de televisie. Hanneke Groenteman. Zij wordt 87 en Noralie Bijk en de wonen van de televisie. Oud-nieuws-lezeres is 80 geworden. Carlos Santana viert zijn verjaardag, wordt 79. En Hans Hoogendoorn, de welbekende voice-over van de NOS, is 79 geworden vandaag. Robin Albers, DJ, wordt 70. Nog steeds actief trouwens. En Ria Visser, oud-schaatster, wordt 65. Dan is de Volendamse zanger Vincent vandaag jarig. Hij wordt 55. En prins Haakon van Noorwegen, gefeliciteerd. Hij wordt 53. En 81 wordt Kim Carnes.

0: Kim Carnes, vandaag jarig. Bette Davis Ice draaiden we. En ze is 81 geworden. We zeggen gefeliciteerd. En een mooie dag op deze 20ste juli. En als we daar een maand bij opdoen, dan zitten wij bij het NK Buikglijden in Reutem. Rick Zonder, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, over een maand is het toch? 20 augustus.
1: Ja, bijna. 15 augustus is het NK Buikglijden dit jaar.
0: Oké. Hoe kom ik bij 20? Ik heb geen idee, maar dat maakt niet uit. Dus maken we vaker mee. 15 augustus. Nou ja, weet je, dat lijkt ver weg, maar dat is het zo, hè?
1: Ja, zeker. Ja, de voorbereidingen zijn in volle gang, dus we zijn alweer druk bezig. En ja, het belooft weer een spetterend NK te worden.
0: Ja, hoe heb je dat ook allemaal weer geregeld? Of hoe hebben jullie dat allemaal geregeld om het NK Buikglijden naar Reutem te halen? Want het is toch wel even een dingetje natuurlijk. En hoeveelste jaar is dit? 4, 5, 3?
1: Dit is het derde jaar dat we weer doen. We hebben het, georganiseerd door een vriendengroep uit Reutem. En dat is toen eigenlijk een beetje losgelaten. En 20 jaar na dato hebben wij eigenlijk met een vriendengroep uit Reutem moeten we naar Reutem halen. Dus zodoende zijn wij weer begonnen met het organiseren ervan.
0: Ja, het lijkt me een hele klus, want je moet zo'n schans bouwen. Moet het nog uitgemikt worden dat je niet te ver gaat? Hè? We zien het aan zo'n katapult met de Zwarte Cross. Hè? Je moet er toch wel een beetje feeling bij hebben.
1: Ja, nou, het lijkt er wel een beetje op de Zwarte Cross inderdaad. Alleen wij schieten niet echt mensen weg, maar wij glijden mensen weg. Maar inderdaad, ja, een schans, een beetje spektakel natuurlijk. Alles moet ook goed uitgemeten worden. Ja, we houden zelfs een beetje rekening met de wind en met de glijweerstand. Dus alles is tot in de puntjes weer verzorgd.
0: Oké, hey, maar heb je nou met de deelnemers die meedoen, je hebt wat magere mensen, maar ook wat corpulente mensen. Komen die dan verder of zo? Hebben die meer de neerwaartse kracht is groter natuurlijk, hè?
1: Ja, klopt. Nee, dat is de meest gestelde vraag van iedereen eigenlijk. Wat is de perfecte buikglijbuik? Maar daar zijn we zelf ook nog naar op zoek. Want de meer wat corpulente mensen, ja, die hebben wel wat meer vaart. Maar de aantrekkingskracht, zeg maar, naar beneden is wat harder. En de iets slankere mensen, ja, die glijden misschien iets minder hard. Maar goed, die vliegen weer iets langer door de lucht vanwege het mindere gewicht. Ja. Dus ja, eigenlijk zijn we er nog niet achter wat nou het perfecte buik is voor de buikglijbuik. Dus iedereen kan meedoen.
0: Oké, maar heb je die bak groot genoeg? Ik bedoel niet dat er één zo ver komt dat die berg, zeg maar, buiten de bak komt.
1: Nee, zeker niet. De bak is meer dan groot genoeg. Het is er nog nooit voorgekomen. We testen het elk jaar uitbundig zelf. Of het allemaal kan en of het allemaal goed gaat. En dat gaat allemaal perfect.
0: Ja. En hoe is het met de deelnemers? Hebben we nog klasses? Of hoe gaat het allemaal? Mag iedereen gewoon meedoen en degene die vers komt wint? Of hoe simpel is het? Of hoe moeilijk is het?
1: Ja, we hebben twee klassen. We hebben de dames en de herenklasse op zaterdag 15 augustus. Dus we hebben meer dan 150 deelnemers. En dan hebben we verdeeld over de dames, die hebben een aparte klasse, en de heren. En we hebben dit jaar ook iets nieuws op 14 augustus. En dat is het Vrij Mibo spektakel. En dat is speciaal voor een stukje sponsoren wat we hebben. Die mogen op vrijdag de strijd aangaan met elkaar.
0: Oké, dus dat is de bouwvak alweer voorbij. Dus om het jaar goed te beginnen, kunnen we gaan buikglijden op vrijdagmiddag.
1: Juist, inderdaad. Lekker buikglijden. Het is gratis entree, dus een beetje spektakel voor de vrijdagmiddag. Voor iedereen is altijd wel goed na zo'n weekje werken weer.
0: Ja, zeker. Zeg maar, hoe lang duurt zo'n programma? Als je, zeg maar, pak een beetje 150 deelnemers naar beneden moet laten glijden op zaterdag?
1: Ja, we beginnen om 2:30 en we verwachten, het ligt ook een beetje aan natuurlijk hoe snel het gaat, maar we verwachten dat de laatste glijder rond 7:00 s'avonds van de schans afgaat. En daarna hebben we een mooie afterparty.
0: Oké, en je moet die schans ook steeds weer inzeepen?
1: Ja, de schans wordt elke keer ingezeept en de deelnemers die zeepen zichzelf bovenin. Dus we hebben genoeg groene zeep op voorraad, we hebben genoeg water op voorraad. En dan moet het helemaal goed komen.
0: Mag je eigen zeep meenemen?
1: Nee, dat is ten strengste verboden. Geen eigen mengseltjes.
0: Ja, ik bedoel maar. Ja. Je voelt hem aankomen, nee. Hè?
1: Ja, zeker. Nee,
0: extra glijmiddel.
1: Geen eigen mengseltjes. Extra glijmiddel, nee, dat doen we niet aan. We doen gewoon lekkere groene zeep van ons. En dan is voor iedereen de kans gelijk.
0: Goed zo. Hoe gaat het met de opgave? Is dat de plek of moeten we even van tevoren inschrijven? Het lijkt me handig namelijk.
1: Ja, nee, de opgave die is van tevoren. Wim, maar we zijn helaas al helemaal uitverkocht voor de zaterdag. Ja, echt meer dan 155 mensen hebben we al. Dus we zijn al helemaal vol. Het was binnen 1,5 dag was het uitverkocht.
0: Wat super gaaf zeg. Nou, dat toont aan hoe populair het is. Ja, wat leuk.
1: Ja, nou, zeker. Maar goed, we hebben ook toeschouwers nodig.
0: Ja, hupsakee. Dus 15 augustus richting Reutem. Nou, tegen die tijd bellen we nog een keer, Rick. Maar ik denk, ja, misschien zijn er nog mensen die mee kunnen doen. Maar het zit dus helemaal rammetje vol.
1: Het zit rammetje vol, inderdaad. Ja, klopt helemaal.
0: Nou, dan moet je goed doen, lijkt mij. He?
1: Ja, zeker. Zeker weten.
0: Wanneer gaat begonnen worden met de bouw van de schans? Het zal wel even duren, maar toch?
1: Ja, 2 augustus gaan we eigenlijk een beetje beginnen met het opbouwen. En dan zo langzaamaan werken we mooi door naar 15 augustus.
0: Goed zo. Rick Zonde, buigglijden, Reutem, NK buigglijden. Alles op de hoogte, dankjewel. En een goede maandag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Feest in Spanje na de WK-winst op Argentinië. Het werd 1-0 en tienduizenden mensen gingen de straat op. Niet alleen daar, ook in bijvoorbeeld Lelystad. Daar staat een Spaans bedrijf en kwamen fans bij elkaar in een poolcentrum, meldt Omroep Flevoland. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. Ongehoord Nederland lijkt op weg naar de uitgang van de publieke omroep. De Tweede Kamer wil er vanaf, schrijft het AD. Het stoort politici dat een omroep die met belastinggeld wordt betaald zich na meerdere waarschuwingen nog steeds niet aan de regels houdt. Zo blijven ze meningen presenteren als feiten. De drugscriminaliteit neemt toe. In 5 jaar is die met een kwart gestegen in ons land. Het gaat om drugshandel, om de productie, bijvoorbeeld wietkwekerijen en drugslabs, en mensen die drugs in hun bezit hebben. De meeste criminaliteit is in Zuid-Holland en Brabant. In Flevoland is de grootste stijging. Bij de havendagen in Zierikzee komende maand mag geen prideboot meevaren met de botenparade op de Oosterschelde. Het zorgt voor te veel discussie, meldt Omroep Zeeland. De organisatie zegt dat de tradities in het geding zijn. De vaartocht staat in het teken van de mosselvangst met een Neptunus en een mosselprinses. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een overwegend droge dag met een mix van zon en wolken. Vanochtend is het nog fris bij 10 tot 15 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens 3 kilometer en een vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
13: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Gotta Floor in My Leave. En Edge of Heaven.
1: Dit is de Twente Ochtendshow.
0: Desire.
1: Twente wordt wakker.
0: Ook goed. Welkom, deel 2 van de show. Het is 20 juli vandaag op deze dag. In Nederland was het al 21 juli. Landt de Apollo 11 op de maan 1969 op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Spaanse voetbalfans die hebben zondagavond feest gevierd. Al over de wereld. Maar ook in Enschede. Onder andere op het Strooink. Daar kwamen supporters bijeen om de overwinning op Argentinië te vieren. Tientallen supporters stonden daar met Spaanse vlaggen. Er werd vuurwerk afgestoken, rookpakkels gebruikt en luid getoeterd om de wereldtitel van Spanje te vieren op het Strooink in Enschede. En de gemeente Hengelo die wil vanaf 2027 jaarlijks bijna 1,7 miljoen euro extra investeren. Met dat geld wil de gemeente plannen voor woningbouw en andere gebiedsontwikkeling sneller uitvoeren. Volgens het college is er meer personeel en extra capaciteit nodig. Dat komt door de groei van Hengelo, de krapte op de arbeidsmarkt en de steeds complexere projecten. Lees je na op 120.nl. En de bewoners aan de Bonnebroekse straat in Almelo zijn verlost van de loslatende tegeltjes in een Nijreestunnel. Jarenlang vielen er tegels van de muur, soms met grote stukken tegelijk. De wand is nu vernieuwd, waardoor het probleem is opgelost. Bekijk het op 120.nl. Lichte bui. Vanmiddag komt vaker de zon door. Er is een noordwestenwind en het is een graad of 21. Straks gaan we het hebben over de Twentse samenwerking. Dat maakt de laatste wens toegankelijker. We gaan het hebben over de stadsdichter. We zijn nog steeds op zoek in Oldenzaal. En we gaan met wielenheld uit Twente, Theo de Roy, de Tour bespreken. De Tour van gisteren. Nou ja, genoeg over te zeggen. Volgende uur gaan we het ook nog hebben over de historische Oostdag. Die gaat eraan.

0: Twente FM. Soms kan het leven raar verlopen. En kun je bijvoorbeeld bepaalde dingen niet meer. En daar hebben we dan de Twentse wensambulance voor. Mensen met de laatste wens. En ik zie iets met een hele bijzondere brancard. Karin van Dam, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, hoe zit dat met die bijzondere elektronische strandbrancard?
1: Ja, het is een prachtig item. We hebben een tijd geleden kwamen we tot de conclusie dat we dingen mooier konden doen. Er kwamen een paar studenten van Saxion, die wilden met ons meedenken over hoe we zaken konden verbeteren. En we gaan heel vaak met wensen naar het strand. Overigens heten we nu Wensambulance Oost-Nederland. Kleine verbetering voor jou.
0: Heel goed.
1: We gaan heel vaak met wensen naar het strand. En een reguliere brancard is daar niet geschikt voor. De wieltjes zijn te klein. Dat heeft geen grip op het zand. En daar hebben we al een oplossing voor. We hadden een strandbrancard. Maar dan moet je mensen overhevelen. En dat wil je het liefst natuurlijk zo win mogelijk doen met kwetsbare mensen.
0: Ja.
1: Dus die studenten van Saxion wilden wel meedenken. En die hebben daar een oplossing voor bedacht. En met die oplossing zijn we de boer op gegaan. En SW Techniek wilde daar wel bij meedenken. En die hebben een prachtig ontwerp gemaakt. En dit ook gewoon uitgewerkt. En nu hebben we een strandbrancard waarmee we een reguliere strandbrancard kunnen meenemen. Die kunnen we op een frame zetten. De wielen worden ingetrokken. En dan hoeft iemand niet te worden overgeheveld.
0: Oké, dat scheelt een hele hoop werk. En ook toch wel voor kwetsbare mensen toch een dingetje om je over te hevelen. Dat soort zaken.
1: Ja, zeker. Het scheelt gewoon 2 transfers. Mensen kunnen lekker blijven liggen. Het ligt heel comfortabel. Dus dan kunnen ze gewoon volop genieten.
0: Ja, dat is een mooie Twentse samenwerking. Zit er nog meer in de lijn? Want als je krachten bundelt voor dit soort zaken, kom je een heel eind, Karin, zo te zien.
1: Absoluut, ja. Maar het is gewoon geweldig. We merken sowieso dat heel veel mensen in de regio gewoon heel erg willen meedenken. Dus wanneer wij inderdaad ergens tegenaan lopen en dan om hulp vragen en zeggen, goh, wie wil daar ik heb bij helpen? Dan staan er altijd mensen klaar. Dus dat is echt geweldig.
0: Ja, nou zien we dit als strand. Maar denken we dan meteen aan het strand bij zee? Of ook om de hoek hier bij het Hulsbeek, het Lageveld of het Rutbeek?
1: Ook, ja. We gaan veel naar het strand, dat zie je inderdaad. Maar Rutbeek, Hulsbeek kan ook. Maar daarnaast zijn er ook allemaal andere plekken waar je goed met zo'n strandbrancard naartoe kan. Die dikke wielen zijn heel prettig op elke ondergrond die wat minder glad is, zeg maar.
0: Nou, ook in de natuur,
1: dus dierentuinen,
0: denk ik.
1: Ja, in de natuur, dierentuinen, bossen, al dat soort situaties is deze brancard ideaal.
0: Ja, maar hoe vaak, bedenk me zo in één keer het strand, hoe vaak moet je naar het strand? Is dat een grote wens van velen?

0: willen doen.
1: Mensen die tijdelijk bijvoorbeeld, om wat voor reden dan ook, niet op een reguliere manier gevoed kunnen worden. En die kunnen we ook wel helpen. En dat willen we altijd graag even noemen. Omdat we merken dat heel veel mensen denken dat het alleen is als ze heel erg ernstig ziek zijn. Ja. En echt bijna komen overlijden. En daardoor lopen mensen mogelijkheden voor wensen mis. Ja. Dus dat is natuurlijk verschrikkelijk jammer.
0: Goed dat je zegt. Zijn er meer van dit soort vindingen? Of is er al meer vraag geweest om deze strandbrancard te bestellen? Of ergens neer te zetten in het land?
1: Ja, er zijn al andere wensambulance stichtingen geweest die interesse hebben getoond. En ook de hulpdiensten bij het strand, de reddingsbrigades, die hebben aangegeven dat ze het interessant vinden. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, nou, geweldig dat het zo... Als we meer mensen kunnen helpen, is dat alleen maar fijn. Ja.
0: Goed zo. Karin, mochten mensen nou gebruik willen maken van de wensambulance Oost-Nederland, hoe gaat dat? Kunnen mensen verzoeken indienen? Hoe is de procedure eigenlijk?
1: Ja, mensen kunnen sowieso naar onze website. Dat is www.wensambulance.nl. En ze kunnen ons ook altijd bellen. Dat is 074-205-1818. En als mensen ook maar twijfelen en denken van... is het wel iets voor mij, bel alsjeblieft. Want er is zoveel meer mogelijk dan mensen denken.
0: Hartstikke goed. Karin Verdam van de Wensambulance Oost-Nederland. Dank je wel en een goede maandag.

0: Ariana Grande samen met Seth Break Free. Straks gaan we het nog hebben over de stadsdichter in Oldenzaal. Hoe is het daarmee? Want er wordt een nieuwe gezocht. En we gaan de tour bespreken. Dat doen wij de hele week nog met Twentse tourhelden. Onder andere Theo de Rooij straks hier over de situatie van onder andere afgelopen weekend. En wat er gisteren is gebeurd in de tour.
1: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
12: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biskin Park en Buckers.
13: Want we will live in the brewery.
12: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters.
0: Dag Martijn.
15: De Tweede Kamer wil dat Omroep Ongehoord Nederland verdwijnt, schrijft het AD. ON houdt zich niet aan de regels, zo presenteren ze keer op keer meningen als feiten. Oekraïne heeft honderden drones op Moskou afgevuurd. Het was waarschijnlijk wraak voor de grote aanval op Kiev afgelopen weekend. De meeste drones zijn volgens Rusland uit de lucht geschoten. Er zouden een paar gewonden zijn. En de Spaanse voetballers die het WK hebben gewonnen worden vanmiddag gehuldigd in Madrid. Er worden 1 miljoen mensen verwacht. Gisteravond werd Argentinië naar verlenging verslagen met 1-0.
0: Martijn, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Tientallen kinderen in Twente die nu nog thuisonderwijs volgen, moeten nakomend studiejaar wel naar school. Bijna alle gemeenten hebben de regels voor thuisonderwijs aangescherpt na een uitspraak van de Hoge Raad. In Twente zijn er zo'n 75 kinderen die niet naar school gaan, zo meldt RTV Oost. De kinderen gaan niet naar school omdat dat niet past bij de geloofsovertuiging van de ouders of omdat ze de afstand te ver vinden. De ouders hebben wel een ontheffing nodig van de gemeente en juist die regels worden nu aangescherpt. Een deel van de inventaris van zwembad Aquadrome in Enschede staat online te koop. Zo kun je bieden op een rij kleedhokjes, zwemlijnen, honderden zwembadstoelen en zelfs een grote discoverlichting. Zwembad Aquadrome ging een paar weken geleden dicht en wordt dit najaar gesloopt. De inventaris staat dus online te koop via onlineveilingmeester.nl. En het is gedaan met de overlast van losvallende tegels in het Nijrace-tunnel in Almelo. De tegeltjes tuimelden de afgelopen jaren stuk voor stuk van de muur, soms met plakaten tegelijk. Dat is nu verleden tijd, want de tunnel is flink gerenoveerd. Passanten kijken sinds kort naar een glad gestreken betonnen wand als ze die tunnel inwandelen of infietsen. En dan het weer voor Twente. Na een relatief fris weekend loopt de temperatuur vandaag weer wat op. Het wordt 22 tot 23 graden.
0: Dankjewel, Rusger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? Weinig. Het is ruim baan. Eén controlepost wordt gemeld. Als je de A1 afrijdt richting het westen bij 40.0... dat is de hoogte van Amazon, dus daar staan ze te controleren. Aldus Vlitmeister.nl. Straks nog de tour. En wie wordt de nieuwe stadsdichter van Oldenzaal?

0: Kijk ik die van jou.
1: Het is de hartbreker. Het is Emma Heesters hier op Twente FM. Daarvoor George Benson, Gimme the Night. Ook zo'n heerlijke klassieker. Zometeen na 9 uur ook weer 6 op rij. 6 platen zonder praten. Laat even weten wat we kunnen draaien via de 1 Twente app of via twentefm.nl. Rechterboven zei de link-icoontje. Mocht je zelf lopen of iemand kennen die loopt, we hebben het dan over de Nijmeegse Vierdaagse. Die gaat morgen van start. Laat het even weten. Die gaan we dan de komende dagen bellen hier in de show. Gebruik dezelfde app. En dan komt het allemaal goed. Wij gaan eens even kijken hoe de stand van zaken is met betrekking tot de stadsdichter van Oldenzaal. We hebben het een paar weken geleden ook al over gehad. Lex Schukking, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wim.
1: Ja, maar jullie zijn naast toch op zoek naar een nieuwe stadsdichter. Wat is de stand van zaken?
2: Nou, de stand van zaken is, een paar weken geleden hebben we het daar ook al over gehad, dat wij de organisatie op gaan pakken voor om een nieuwe stadsdichter te vinden. Nou, ik heb toen ook gezegd van, dat gaan we middels een oproep doen. Nou, die oproep die gaat er deze week uit in alle media. En mensen kunnen zich aanmelden. Ja. En heel erg benieuwd naar de opkomst.
1: Ja, maar is het zo dat mensen elkaar zeg maar opgeven of dat mensen zichzelf ook kunnen melden? Want je moet natuurlijk wel enige talent hebben.
2: Nou, je moet jezelf in principe jezelf melden. Hè? En als een ander iemand op wil geven, helemaal prima. In het verleden is gebleken dat er best wel belangstelling voor is voor zulke soort dingen. En we zijn echt heel erg benieuwd naar het aantal.
1: Ja, hoe is dat zo ontstaan, dat stadsdichter verhaal? Want wat je al zegt, er zijn toch al een aantal namen voorbijgekomen. Waren dat talenten die dachten van, nou, daar moeten we wel mee?
2: Nou ja, in het verleden zijn er natuurlijk al een heleboel stadsdichters geweest. En dat zijn toch mensen die zich geroepen voelen en binding hebben met Oldenzaal. En ook de talent hebben om dit onder woorden te brengen. En die zullen er nu ongetwijfeld ook zijn. En wij zijn eigenlijk heel erg benieuwd naar de jongere garde hierin. Mensen van dus de tieners, twintigers, dertigers. Die zijn eigenlijk nooit aan de beurt geweest. Dus.
1: Nee. Zouden we wat toppers hebben in die leeftijdscategorie? Ja, ik heb geen idee hoor.
2: Nou, we hebben er altijd versteld van gestaan in het verleden. Wat ze toch aanmeldt. En ook mensen waarvan je het eigenlijk niet verwacht. En ook heel erg succesvol zijn geweest.
1: Oké, nou dan is dat misschien ook wel de zoektocht waard, zeg maar, voor die garde. Maar hebben we het over een man of een vrouw? Want we doen dan net, tenminste, mijn automatische gedachte, een dichter. Maar een dichteres, ja, dat is ook tegenwoordig een dichter. Maar je weet wat ik bedoel.
2: Jawel, uiteraard mag dat een man of een vrouw zijn. De beste die moet dit gaan doen.
1: Oké, dat is even helder. Zeg, hoe gaat die aanmeldprocedure? Want wat je zegt, we hebben het een paar weken geleden er ook over gehad. Er was een nieuwe stichting, et cetera, et cetera. Is er gewoon een website of een mailadres waar we ons heen kunnen? Ja. En moeten we een gedicht op sturen?
2: Nou, iedereen kan zich aanmelden via onze site. Dat is de stichting CIP.nl. Daar staat een link naar een aanmelding. En daar staat er precies in wat gedaan moet worden. Het is eigenlijk de bedoeling om wat werk in te sturen. En dat gaat dan beoordeeld worden door een deskundige jury.
1: Oké, hartstikke goed. En wanneer moet het allemaal afgerond zijn?
2: Nou, dus de bedoeling. Het is niet eens de bedoeling, we hebben dat al gepland op 27 november. Op vrijdagavond tijdens het muziekcafé bij het Landhuis in Oldenzaal moet de nieuwe stadsdichter gepresenteerd gaan worden.
1: De opvolger van Geert Christenhuis, ja. In dit geval.
2: Ja.
1: Hartstikke
2: ja.
1: Goed. We mochten denken van hoe zit dat met die website? Die staat ook op twentefm.nl, 120.nl staat het bericht. En daar staat het Stichting Cultureel Initiatief Perspectief. Daar moet je even op googlen en dan komt het allemaal goed. Gaan we ze op de hoogte houden, Lex Schukking. Ik ben benieuwd.
2: Prima.
1: Hartstikke mooi.
2: Dankjewel. Ja?

0: Het is somber en homewrecker. Somber werden we gisteren ook rond een uur of vijf toen wij naar de Tour keken. En verdorie, toen zagen wij in één keer Vindegaard vallen. Theo de Rooij, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wim.
0: Toch wel toerdeelnemer, toerheld uit Twente, zeg ik dan weer, Theo, bij jou. Je hebt het zelf allemaal meegemaakt van dichtbij en ook als ploegleider. En dan zie je, zeg maar, je favoriet, je toprenner, je kopman vallen. En dan?
1: Ja, ik werd er heel verdrietig van toen ik het zag gebeuren. Want ja, eigenlijk... Als je midden in zo'n tour zit, dan beleef je dat toch wel heel anders dan aan de buitenkant. En ja, soms heb je zelfs het gevoel, als je midden in die tour zit, dat je deel uitmaakt van een soort veestapel. Die van A naar B naar C naar D wordt getransporteerd. Hè. Dus even concreet, eergisteren na de etappe moesten die renners nog een berg af. Met veel moeite, met de fiets en een fluitje en een hesje en dan... 2-3 uur in de bus voordat ze in het hotel zijn. Dan zitten ze om 9:30 aan het eten of zo. Moeten ze nog ergens gemasseerd worden. En dan verneem je gisterenmorgen dat ze nog een dopingcontrole krijgen om 2 uur 's nachts. Ja, ik vind het gewoon immoreel, maar dat is een andere discussie. En dan worden ze een parcours opgestuurd wat soms gewoon qua veiligheid links en rechts wel eens wat rammelt. En ja, en dan gebeurt zoiets. En dan voel ik me toch echt weer terug in die tour als een soort lid van een veestapel, eerlijk gezegd. Maar goed, dat is mijn gevoel.
0: Ja, je hebt het van dichtbij natuurlijk een paar keer meegemaakt als wielrenner, maar ook als ploegleider. Nou zien wij dit op televisie. Ik kon het ook niet zo beseffen. Ik zag het gebeuren en dan moet je toch even bijkomen, weet je. Even laten bezinken op een of andere manier.
1: Ja, het is een shock. Hey, je zit je te verheugen op de finale van zo'n etappe. Visma ploeg die heeft het heft in handen genomen. Ze gaan toch proberen om Pogacar nog het vuur na aan de schenen te leggen. Etappe die verloopt in die zin verloopt die prima. En dan in één klap is je tour voorbij. En je weet dan ook wat er in zo'n ploeg gebeurt. Hè? Dus in één keer valt de bodem onder je ploeg uit. En dan rijdt iedereen verdwaasd de etappe uit. Zo van, ja, wat doen we hier nou eigenlijk? En vandaag kunnen ze hun wonden likken en plannen maken voor de komende week. Ik hoop dat er nog een beetje zuur in de benen van die jongens zit. En vooral ook in het hoofd. Ja. Het zijn natuurlijk allemaal hele goede renners, maar ze zijn met een hele andere mindset die tour ingegaan. Je hoort dat, je ziet het wel vaker gebeuren hoor. Maar ja, nu gaan we de focus verleggen naar etappe-overwinningen, want het hoofddoel is weg. Maar zo makkelijk is dat vaak niet.
0: Kreeg Remco Evenepoel nog extra power gisteren in één keer die berg op toen Vindegaard weg was? Of was dat een toeval? Zat hij ook toevallig goed in de wedstrijd? Ik heb geen idee hoor, ik maak er maar een verhaal van.
1: Nee, ik denk dat geen enkele renner in het peloton hier moed of moraal uit heeft geput. Integendeel. Ik denk dat heeft iedere renner aangeslagen. Daar ben ik van overtuigd. En ook Remco Evenepoel. Remco is een man van... een emotionele man ook. Hè. Hij voelt zich bekritiseerd. Hij voelt zich niet serieus genomen soms. En hij heeft het gevoel dat hij zich steeds moet verdedigen en waarmaken. We zien hem de afgelopen bergetappen zien we hem wel vaak kraken, maar niet breken. Soms ook op het laatste moment nog een spectaculaire terugkeer en een sprintje. Een beetje concurrentiestrijd met Lipovic in zijn eigen ploeg. Voel je toch wel die animositeit. En, gisteren had hij eigenlijk een hele goede dag. En hij zet zijn mooiste tourprestatie tot nu toe neer in zijn loopbaan. En daar was hij ook wel heel erg aan toe. Dat zag je ook al.
0: Ja, een
1: emotionele reactie.
0: Nou, ja. Begreep Pogacar ook wel een beetje, geloof ik. Hè? Die liet hem eigenlijk wel een beetje gaan natuurlijk. Hè? Dat kon we ook wel zien. Ja,
1: dat is een stukje respect tussen twee renners.
0: Ja.
1: Een stukje waardering voor, ja, je hebt elkaar toch nodig als tegenstander. Want als er niemand meedoet, dan is het ook maar niks. En dan ben je ook alleen. Misschien is de ene dienst nog de andere dienst waard. Maar alhoewel, voor Gacha is er niemand nodig, hoor.
0: Nee, dat lijkt me zo. En nog even over die dopingcontrole midden in de nacht. Je hebt er ook ervaring mee natuurlijk met de Rabobankploeg. Nou ja, de hele wielrennen heeft ervaring mee. Maar dit gebeurt dus midden in de nacht. Dat is eigenlijk nog nooit eerder gebeurd, geloof ik, hè?
1: Nee, bij mij weten is dat wel de eerste keer. Ik heb al, als ik hoor, 5 uur, 6 uur 's morgens. Kan wel voorkomen, maar Ja, 2 uur midden in de nacht en dan in zo'n zware wedstrijd tussen zulke 2 zware etappes. En als ik dan ook hoor, ja, het zal wel nodig zijn, dan krommen mijn tenen in mijn schoenen. En, ja. Maar dan ga ik een discussie aan met jou die ik hier in dit vrolijke programma van Twente Sport over het vrolijke feest wat Tour de France heet, wil ik die helemaal niet voeren, want dan zitten we hier vanavond nog.
0: Oké, ja, daar heb je genoeg over te vertellen. Ik begrijp het al wel. Nou ja, dat is ook mooi, toch? Dat hoort er ook een beetje bij. Maar ja. Maar wat jou betreft niet hoeven. Ja, begrijp je? Nee. Die tijd is niet helemaal lekker voor een wielrennen en... Zo denk jij erover.
1: Ja, goed. Ik zeg altijd, wielrennen is geen dopingprobleem, maar een communicatieprobleem. En dan sla ik het heel plat. Ja. Maar daar kan ik ook heel veel over vertellen. Maar het is een ander verhaal.
0: Goed zo.
1: Als ik Theo Jansen van de week hoor zeggen in een programma dat hij in zijn hele leven 2 keer of 1 keer gecontroleerd is. Nou ja.
0: Als voetballer. Hè?
1: Als voetballer, ja. Dan ben je ook topvoetballer geweest. Nou ja, waarom is de maat voor de een anders dan voor de andere sport?
0: Goed, daar kunnen we inderdaad nog heel lang over discussiëren. Vandaag dus,
1: ja, precies. We maken er een leuke rustdag van.
0: Rustdag. En dan morgen weer verder. Nou, we gaan elkaar dingen nog wel spreken. We gaan de jongens doen, denk je, vandaag, hè, Theo?
1: Ja, een beetje fietsen, een beetje rondhangen. Natuurlijk persmomenten vanmiddag, masseren. Ja, privacy hebben ze niet. Dus als de partners over zijn, dan probeer je hier en daar nog even een minuutje samen gezellig te gaan zitten. Maar het zijn dagen waarop je helemaal geleefd wordt. En ik, op een rustdag bleef ik het liefst gewoon de hele dag in mijn nest liggen.
0: Bijkomen, ja.
1: Lekker bijkomen en geen gedoe om mijn hoofd.
0: Goed zo. Theo de Rooij, dankjewel en tot de volgende.

0: Het is de Tour de France die we bespraken met Theo de Rooy. Straks gaan we het nog hebben over de historische oogstdag. En we doen 6 op rij.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.autoweek.nl/luister.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Er komen kraamhotels. Zorgverzekeraars willen er zo voor zorgen dat gezinnen met een pasgeboren baby altijd hulp krijgen, schrijft het AD. Nu zijn er door personeelstekorten zulke lange wachtlijsten dat er gezinnen zijn die er helemaal alleen voor staan. In ons land hebben nieuwe ouders recht op minimaal 24 uur kraamzorg. Vlaanderen gaat verbieden om dolfijnen in gevangenschap te houden. En het dolfinarium in Brugge moet verdwijnen. Het krijgt nog 10 jaar. In die tijd moeten de dolfijnen ergens anders onderbrengen en mogen er geen nieuwe bij komen. Bij ons moet het dolfinarium in Harderwijk wel aan steeds strengere regels voldoen, maar er is geen sluitingsdatum. Oekraïne heeft honderden drones op Moskou afgevuurd, waarschijnlijk als vergelding voor de grote aanval op Kiev dit weekend. Rusland zegt dat de meeste drones uit de lucht zijn geschoten. Sommige troffen wel doel en er zouden een paar gewonden zijn. De voetballers van Spanje zitten in het vliegtuig terug naar huis. Gisteravond wonnen ze de WK-finale met 1-0 van Argentinië, dat er niet aan te pas kwam. Vanmiddag worden ze gehuldigd in het centrum van Madrid. Na de wedstrijd was er ook al feest. Een jongen van 13 kwam daarbij om toen een fontein instortte. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP Nieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grenzen 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Bankhoef 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 5 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: eerst gaan we naar de historische oogstdag.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Hey, zes op rij, zes platen zonder praten. Wat kunnen we draaien? Laat het even weten via de 1 Twente app of via twentefm.nl. Rechterboven zijn de linkercoach. We zijn op zoek naar plaat nummer 6. We beginnen met Madonna. Dit is Open Your Heart op Twente FM.

0: Het is de enige echte tonight. Het is Tower en See You Tonight hier op Twente FM. En daarvoor hadden wij Steve Miller Band, waarin Michael Jackson, Sheila en de Black Devotion, Spooks, ook lang niet gehoord is, Things I've Seen. En Madonna, volgende rondje is morgen vroeg even na 9 uur. 6 op rij, 6 platen zonder praten. En morgen is er ook de historische oogstdag. Henk Eerdman, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, we gaan zeizen. We gaan alles doen wat vroeger heel normaal was, zeg maar.
1: Ja. Maar we combineren dat ook met het moderne, hè?
0: Hoe gaan we dat doen?
1: Oké, maar we gaan met de ouderwetse sikkel en een oude paardenmachine met een graanmaaier en een combine. Dus alles is gecombineerd.
0: Oké, historische oogstdag, nou sta mij bij, en dat ziet er nu niet naar uit, maar vorig jaar was het regen. Was dat niet zo, of was dat alweer het jaar ervoor?
1: Nee, dat was vorig jaar, toen hebben we alles moeten aflasten.
0: Ja, wat baal.
1: En toen hadden we geen reservedag, nu hebben we een reservedag. Dat zou volgende week dinsdag zijn, maar gelukkig hoeven we niet uit te wijken naar volgende week. Want het ziet er voor morgen prima uit.
0: Ja, het was vorig jaar enorm balen. Ik weet nog dat ik aan de lijn had en dat we toen alles op een gegeven moment afgelast moest worden. Omdat ja, in die nattigheid kun je natuurlijk niet zeizen, kun je niet combinen, kun je niks, hè?
1: Nee, daar kun je inderdaad helemaal niks. Helemaal niks. Maar goed, het is dit jaar werkt alles en iedereen gelukkig mee. En als het goed is, dan wordt het een geweldig festijn morgen.
0: Ja, wat gaan we meemaken?
1: Ja, nou, dat hoop ik. Ik hoop dat er een hoop mensen komen kijken. Maar dat is normaal wel gebruikelijk. Er komen zomaar een paar honderd mensen op af.
0: Ja, maar wat kunnen we zien precies, Henk? Hoe gaat zo'n dag er ongeveer uitzien? Het begint om 11 uur, geloof ik, hè?
1: Ja, we beginnen rond de klok van 11 uur. Nou, en dan wordt de hand gemaaid. De ouderwetse paardenmachine. Iemand op zit die zorgt dat de garven worden neergelegd. En dan komen de binders en binsters die garven binden. En dat gebeurt uiteraard ook wanneer er met de hand gemaaid wordt. Maar we hebben dus ook een graanmaaier. Ja, die hoort intussen ook tot het grijze verleden. Want die wordt bijna ook niet meer gebruikt. Maar die bindt zelf. En dan hebben we dus de combine. En die zorgt ervoor dat het graan onmiddellijk in zakken terechtkomt.
0: Oké, dus een mooi schouwspel om te aanschouwen, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja.
0: Dat mag duidelijk zijn.
1: Ja, zeker. En er wordt ook grif gebruik van gemaakt.
0: Ja, gelukkig maar.
1: De Sprengendaalse weg. Dat is, als je op de Hooidijk bent, tegenover Brunnekuis aan de linkerzijde.
0: Daar is het.
1: Ja, daar is het, ja. Aan de Sprengendaalse weg.
0: Ja. Dus, maar jij moet eerst de Hooidijk op vanuit Vassen? Of vanuit Ootmarsum?
1: Ja, je kunt vanuit Ootmarsum, de Laagse straat, afrijden tot aan de grens. En dan ga je linksaf naar de Hooidijk. Maar je kunt ook vanuit Vassen de Hooidijk oprijden. Dan is het nog wel een heel stukje rijden. Maar goed.
0: En als je met de fiets gaat, heb je eerst een beklimmingje, hè? Ook nog.
1: Ja.
0: Goed zo, 11 uur morgen dus bij Hoeve Springendaal. En Henk, wat ga je zelf doen? Zeizen? Wat ga jij...
1: Nee, ik ga binden.
0: Jij gaat binden?
1: Ik ga binden.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou,
1: dat moet ook
0: goed
1: gebeuren, hè?
0: Ja, moet ook gebeuren. Zeker. Nou.
1: Ja.
0: We gaan er meemaken morgen de historische oogstdag in Ootmarsum. Dankjewel, Henk Eerman.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via

0: voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
1: Isoleren? BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
10: 6:50. Eerste hoogtepunt uit het nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters.
10: Dag Martijn.
11: Bij het vieren van de Spaanse overwinning in de WK-finale is in Spanje een jongen van 13 omgekomen. Hij stond met anderen op een fontein en die stortte in. Vanmiddag worden de Spaanse voetballers gehuldigd in Madrid. In het Brabantse Udenhout staat een bedrijfsverzamelgebouw in brand. Er zit onder meer een keukenzaak en een handelaar in natuursteen in. Er zouden geen gewonden zijn, er is veel rook. In Roermond wordt een agent verdacht van verkrachting, meldt 1 Limburg. Hij zou buiten werktijd een vrouw hebben verkracht op een afterparty bij haar thuis. Hij zegt dat de seks vrijwillig was.
10: Martijn, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Tientallen kinderen in Twente die nu nog thuisonderwijs volgen, moeten nakomend studiejaar wel naar school. Bijna alle gemeenten hebben de regels voor thuisonderwijs aangescherpt na een uitspraak van de Hoge Raad. In Twente zijn er zo'n 75 kinderen die niet naar school gaan, zo meldt RTV Oost. De kinderen gaan niet naar school omdat dat niet past bij de geloofsovertuiging van de ouders of omdat ze de afstand te ver vinden. De ouders hebben wel een ontheffing nodig van de gemeente en juist die regels worden nu aangescherpt. Een deel van de inventaris van zwembad Aquadrome in Enschede staat online te koop. Zo kun je bieden op een rij kleedhokjes, zwemlijnen, honderden zwembadstoelen en zelfs een grote discoverlichting. Zwembad Aquadrome ging een paar weken geleden dicht en wordt dit najaar gesloopt. De inventaris staat dus online te koop via onlineveilingmeester.nl. En het is gedaan met de overlast van losvallende tegels in het Nijrace-toernooi in Almelo. De tegeltjes tuimelden de afgelopen jaren stuk voor stuk van de muur, soms met plakaten tegelijk. Dat is nu verleden tijd, want de tunnel is flink gerenoveerd. Passanten kijken sinds kort naar een glad gestreken betonnen wand als ze die tunnel inwandelen of infietsen. En dan het weer voor Twente. Na een relatief fris weekend loopt de temperatuur vandaag weer wat op. Het wordt 22 tot 23 graden.
10: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te blijven? 3 minuten over 3 kilometer wordt gemeld bij de Lutte en de Duitse grens. Voor de rest 1 controlepost. Ja, waarom niet? Dat is dan ook nog ver van ons bedshow. Amersfoort, daar staat hij bij hectometerpaal 40.0 in beide richtingen. Dus hou er even rekening mee. Dan meld flitsmeister.nl. Meer niet, een goede reis.

Oscar van Barneveld en de zwoele zomernachten. Ik weet niet, komen die er weer aan? Ik vind het een beetje kil en koud allemaal vandaag, maar het zal nog aan mij liggen. Het schijnt dat de zon wel gaat schijnen en dat het 24 graden gaat worden op een of andere manier. Maar het zal goed komen. Zeg, wij gaan aan de hand van Tom van Dranen mee naar 20 juli 1985. Deze dag dus 1985. Winterzeilen van de Groningse groep Splitsing komt namelijk binnen in de tipparade. De single wordt geen hit, helaas. Splitsing bestaat uit drummer Henny Haagsma, gitarist Miel de Vries, toetsenist Herman Grimme en bassist Janneke Volberda. Winterzeilen is opgenomen in de studio van Amy Bovema in het Gramophone House in Heemstede. De single wordt geproduceerd door Koen van Vrijbergen, de koning. De techniek is handen van Michiel Beekman. In 1987 tekent Splitsing een contract bij Warner. En daar worden ook twee singles opgenomen. Eén zomer lang en Recht uit het hart. Ook deze singles worden geen hits. In 1988 gaan Splitsing uiteindelijk toch maar uit elkaar. Maar uiteindelijk weten Peter Groot-Kommelink en Herman Grimme elkaar te vinden in de Jazzpolitie. En dan hebben ze in juni 1993 een dikke hit met Liefdevliedjes. De single bereikt namelijk de zesde plaats in de Nederlandse top 40. Hoe dan ook, op deze dag binnen in de Nederlandse tipparade. Winterzeilen van Splitsing 1985.

Op deze dag kwam hij binnen in de tipparade. 20 juli 1985, al wel lang geleden. Later ontstond uit splitsing de jazzpolitie. En die hadden met liefdesliedjes wel een hele grote hit. En die is dan Peter Groot-Kormeling en Herman Grimme. Maar dat was pas in juni 1993.

Eilok, Baby Rex en Deep in Your Love. Tot zover de show op deze 20e juli. Morgen is het 21 juli. Het begint de Nijmeegse Vierdaagse. Dat begint vannacht al. Tenminste, de wandelaars beginnen vannacht. En je weet het, dat volgen we ieder jaar met Twentse wandelaars. En mocht jij een Twentse wandelaar hebben die wij kunnen bellen, of misschien weet je het zelf wel, laat het even weten via de 1Twente-app of via twentefm.nl, rechterbovenzij de linkicoontje. Wie kunnen wij bellen tijdens de wandeling in Nijmegen, de 50, 40 of 30 kilometer die wordt afgelegd komende dagen hier op Twente FM. Ik ben benieuwd wie wij kunnen bellen. Naast onze vaste gasten die wij ieder jaar bellen, zoals Ben Nijkamp natuurlijk, die voor de 150ste keer meeloopt, heb ik begrepen. Zo ongeveer. Straks Mark, Michel, Jordi en vanavond Richard. Morgen vroeg een nieuwe Twente wordt wakker.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Hou je huis koel, knippers, zonwering heeft een heleboel.
5: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
6: Hou je huis koel, Knippers, zonwering heeft een doel.
5: De schaduwmakers uit het oosten.
7: Isoleren BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Zorgverzekeraars hebben kritiek op crowdfundingplatforms. Ze zeggen dat er veel geld wordt ingezameld voor behandelingen waarvan niet is bewezen dat die werken, of zelfs voor behandelingen die niet bestaan. Ze willen dat de overheid ingrijpt, meldt Nieuwsuur. Een grote brand in Udenhout in Brabant. Op een industrieterrein staat een bedrijfsverzamelgebouw in brand met onder meer een keukenhandel. Het gebouw is niet meer te redden. Er is veel rook en de brandweer vraagt mensen ramen en deuren dicht te houden. Er zijn waarschijnlijk geen slachtoffers. In Roermond staat een agent terecht voor verkrachting, meldt 1 Limburg. Hij zou buiten werktijd een vrouw hebben verkracht op een afterparty bij haar thuis. Hij zegt dat de seks vrijwillig was en dat zij begon. Hij heeft een paar dagen vastgezeten voor verhoor en zou ontslagen zijn. In Spanje is tijdens het vieren van de overwinning op het WK een jongen van 13 omgekomen. Hij was met anderen op een fontein geklommen toen die instortte. Er raakten ook mensen gewond. Vanmiddag is de Spaanse ploeg terug uit Amerika en zullen de voetballers worden gehuldigd in Madrid. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Dit is
3: is Erik Evengroen van de AWB. Twee files op dit moment nog in het oosten van het land. De A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontrole staat 10 minuten op onthoud. En de A50 Arnhem richting Os. Het rijdt daar langzaam en staat stil over 10 kilometer en kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Het is zomer in Twente.
16: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Car wash. Vroeger was dat een beetje voorbehouden tot Amerika. Maar de car wash heeft natuurlijk ook zijn intrede gedaan in Nederland. Heeft ook alles te maken dat je officieel niet meer je auto op straat mag wassen. En dat is jammer, want ik vond dat vroeger altijd wel gezellig. Op zaterdag autowasdag, de hele buurt lekker aan de praat tijdens het autowassen. Maar ja, daar zit er niet meer in.

Charlie Puth nog een keer met Selena Gomez en We Don't Talk Anymore. Het weer voor vandaag. Het is lekker cool. Het zal niet iedereen behagen, maar ik ben even blij dat we op adem kunnen komen qua temperatuur. Ik heb de hele nacht alles openstaan, zodat het in huis ook een beetje wat minder benauwd is. Want ik merk toch wel dat de wat nieuwere huizen eigenlijk veel te goed geïsoleerd zijn. Warmte duurt lang voordat hij binnen is, maar duurt dan ook weer lang voordat het weg is. Maar goed, vandaag 22 graden, zon en wolken wisselen elkaar af en blijft droog. De wind komt vanuit het noordwesten met kracht 3. Komende dagen verandert er weinig in het weerbeeld. Woensdag eventueel wat neerslag, maar veel stelt er niet voor.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Isoleren? BioXbeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen. Een deel van de inventaris van zwembad Aquadrome in Enschede staat online te koop. Zo kun je bieden op een rij kleedhokjes, zwemlijnen, honderden zwembadstoelen en zelfs een grote discoverlichting. Zwembad Aquadrome ging een paar weken geleden dicht en wordt dit najaar gesloopt. De inventaris staat dus online te koop via onlineveilingmeester.nl. Tientallen kinderen in Twente die nu nog thuisonderwijs volgen, moeten nakomend studiejaar wel naar school. Bijna alle gemeenten hebben de regels voor thuisonderwijs aangescherpt na een uitspraak van de Hoge Raad. In Twente zijn er zo'n 75 kinderen die niet naar school gaan, zo meldt RTV Oost. De kinderen gaan niet naar school omdat dat niet past bij de geloofsovertuiging van de ouders of omdat ze de afstand te ver vinden. De ouders hebben wel een ontheffing nodig van de gemeente en juist die regels worden nu aangescherpt. En het is gedaan met de overlast van losvallende tegels in het Nijrace-tunnel in Almelo. De tegeltjes tuimelden de afgelopen jaren stuk voor stuk van de muur, soms met plakaten tegelijk. Dat is nu verleden tijd, want de tunnel is flink gerenoveerd. Passanten kijken sinds kort naar een glad gestreken betonnen wand als ze die tunnel inwandelen of infietsen. En dan het weer voor Twente. Na een relatief fris weekend loopt de temperatuur vandaag weer wat op. Het wordt 22 tot 23 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Robert Gray met Right Next Door. Ja, kijken we even naar het sporten. Hè? Het voetbal zit erop, het WK. Gisteren natuurlijk die finale gespeeld. Nog één weetje, de Tour de France. Formule 1 was gisteren natuurlijk de Spa. Francorchamps. En ja, wat dat betreft, we hoeven niet heel lang te wachten. Want de voetbalcompetitie die begint binnenkort alweer. Dus wat dat betreft hoeven niet veel...

Free your mind van Aan Volk. Antoon, hij is natuurlijk een relatie gebracht met een relatie van het Koningshuis. Maar wat ik me altijd een beetje aan stoor in al die programma's als RTL Boulevard en dat soort crap-programma's, zeg maar, ik heb er totaal niets mee eens van. Dat ze altijd zeggen van, Nederland wil weten hoe het zit. Dat geldt niet voor iedereen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een herseninfarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
14: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
15: Want we will live.
14: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Zorgverzekeraars roepen de overheid op om in te grijpen op crowdfundingplatforms. Nieuwsuur heeft uitgezocht dat er geld wordt ingezameld voor behandelingen die niet bestaan of waarvan niet bewezen is dat ze werken. Donateurs moeten snappen wanneer het gaat om bijvoorbeeld experimentele zorg, zegt VGZ. In het Brabantse Udenhout is de brandweer druk met een zeer grote brand. Het gaat om een bedrijfspand en de brand is uitslaand. Het industrieterrein is afgezet en er waren een paar gasexplosies. Stukken metaal vlogen door de lucht, schrijft Omroep Brabant. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Brabantse politiek komt terug van reces voor een debat over stikstofvergunningen. 5 kippenboeren moeten hun vergunning inleveren omdat ze te dicht bij natuurgebieden zitten. Oppositiepartijen, waaronder BBB, PVV en CDA, vinden dat niet kunnen en vroegen om een spoeddebat. Dat is volgende maand. De show in de rust van de WK-finale heeft in ons land meer kijkers getrokken dan de wedstrijd zelf. Tienduizenden extra kijkers schakelden in om Justin Bieber te zien, Madonna, Shakira en anderen. Het was de eerste keer dat er een show was in de rust. Die duurde daardoor bijna een half uur. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A12 vanuit Duitsland tussen de afrit Beek en Duiven 7 kilometer. De vertraging is op daar 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht.

30-jarige bruiloft. Ja, Kool & The Gang, die deden nog goed ook met deze Let's Go Dancing. Dacht, laat ik hem een keer op de radio draaien. Open het tweede gedeelte van Uitzendkracht, hier op Twente FM. Vandaag wordt het een graad of 22. Zon en wolken wisselen elkaar af, het blijft droog. En de wind komt vanuit het noordwesten met kracht.

Dusty Springfield samen met de Bachelor Boys met In Private. Turbergse huiseigenaren die worden aangemoedigd om een gratis isolatiecheck aan huis te laten doen. Een goed geïsoleerd huis is koeler in de zomer en warmer in de winters. En bovendien is het ook nog eens een goede investering, aangezien de energierekening blijvend omlaag gaat. Een energieadviseur kan helpen om, om je wegwijs te maken in dit proces. Ze zijn onafhankelijk en hun dienstverlening is helemaal

0: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: Isoleren? BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen. De ingang van winkelcentrum De Irenepromenade in Enschede heeft een flinke metamorfose ondergaan. Tenminste, die aan de kant van De Heurne. De opvallende koepel is er weg en daarvoor is een strakke bakstenen gevel in de plek gekomen. De voormalige ingang van het winkelcentrum in de Enschedese binnenstad was een doorn in het oog. De koepel was decennia oud en in het winkelcentrum staan veel panden leeg. De opknapbeurt moet helpen om die leegstand tegen te gaan. Tientallen kinderen in Twente die nu nog thuisonderwijs volgen, moeten nakomend studiejaar wel naar school. Bijna alle gemeenten hebben de regels voor thuisonderwijs aangescherpt na een uitspraak van de Hoge Raad. In Twente zijn er zo'n 75 kinderen die niet naar school gaan, zo meldt RTV Oost. De kinderen gaan niet naar school omdat dat niet past bij de geloofsovertuiging van de ouders of omdat ze de afstand te ver vinden. De ouders hebben wel een ontheffing nodig van de gemeente en juist die regels worden nu aangescherpt. En het is gedaan met de overlast van losvallende tegels in het Nijrace-toernooi in Almelo. De tegeltjes tuimelden de afgelopen jaren stuk voor stuk van de muur, soms met plakaten tegelijk. Dat is nu verleden tijd, want de tunnel is flink gerenoveerd. Passanten kijken sinds kort naar een glad gestreken betonnen wand als ze die tunnel inwandelen of infietsen. En dan het weer voor Twente. Na een relatief fris weekend loopt de temperatuur vandaag weer wat op. Het wordt 22 tot 23 graden.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de grens en Duiven 9 kilometer met ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk

that it's true. We hadden het straks al even over de Formule 1. De Grand Prix van België gisteren natuurlijk gereden. Komend weekend is alweer de volgende race. Misschien goed om te weten voor de fans. En dat is de Grand Prix van Hongarije.

helemaal hot. Hè? Bruno Mars hoorde je nog een keer met All My Soul. Ondernemers in Dinkeland en Teubergen kunnen meedoen aan een bijzondere leergang voor toekomstgericht retail management en leiderschap. Saxion Hogeschool biedt deze praktijkgerichte opleiding aan die aansluit op de actuele en lokale vraag vanuit de sector. De leergang bestaat uit 14 bijeenkomsten. Normaliter zou dit zo'n bijna 3000 euro kosten. Maar dankzij bijdrage van de provincie Overijssel, gemeente en de Rabobank betalen ondernemers slechts 650 euro. En dit kan zelfs nog lager uitvallen door belastingvoordeel of branchegerichte subsidies. Als je meer informatie wilt hebben, het traject start in oktober en meer informatie staat op

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Isoleren? BioXBeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: België is het Nederlands elftal gepasseerd op de wereldranglijst. Oranje zakte van 8 naar 9 en de Rode Duivels hebben de 8e plaats overgenomen. De nieuwe nummer 1 is wereldkampioen Spanje dat gisteravond Argentinië versloeg in de finale. De Argentijnen staan nu tweede. Opnieuw is een prominent lid van de belangrijkste oppositiepartij in Turkije opgepakt. Het gaat om de burgemeester van de stad İzmit. Ze wordt verdacht van corruptie en witwassen. Vorig jaar werd al de burgemeester van Istanbul opgepakt, ook oppositielid. De partij van premier Erdogan zegt dat het geen politieke acties zijn. De droneaanval van Oekraïne vannacht was gericht op de Russische olieindustrie, zegt president Zelensky. Een oliedepot is geraakt en staat in brand. Rusland zegt dat ook een woongebouw is getroffen, er zouden 7 gewonden zijn. Gijzelnemer Corné H. staat voor de rechter. Hij gijzelde 2 jaar geleden mensen in een café in Ede en vorig jaar medewerkers van zijn gevangenis. En het gaat nu om die laatste gijzeling. Hij bedreigde de medewerkers met een schilmesje dat hij had gekregen om een smoothie te maken. Hij zegt dat het hem erg spijt. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel kans op bewolking. In het noordwesten ook wat regen misschien. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. En dat was het ANP Nieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Richting Duitsland tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur op onthoud. A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wiel en knooppunt Oudijk 4 kilometer met een half uur vertraging. De N18 Enschede richting Varsseveld tussen Harreveld en Varsseveld-Oost 4 kilometer en daar is het op onthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag. Boeren mogen sinds dit weekend geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken van het Twentekanaal. Het waterschap neemt die maatregel vanwege aanhoudende droogte en een dreigend watertekort. Het waterschap noemt de maatregel ingrijpend, vooral voor agrariërs. Juist nu ze in deze droge periode afhankelijk zijn van water. De ingang van winkelcentrum De Irene Promenade in Enschede heeft een flinke metamorfose ondergaan. Tenminste, die aan de kant van De Heurne. De opvallende koepel is er weg en daarvoor is een strakke bakstenen gevel in de plek gekomen. De voormalige ingang van het winkelcentrum in de Enschedese binnenstad was een doorn in het oog. De koepel was decennia oud en in het winkelcentrum staan veel panden leeg. De opknapbeurt moet helpen om die leegstand tegen te gaan. En een deel van het inventaris van Zwembad Aquadome in Enschede staat online te koop. Zo kun je bieden op een rij kleedhokjes, zwemlijnen, honderden zwembadstoelen en zelfs een grote discoverlichting. Zwembad Aquadome ging een paar weken geleden dicht en wordt dit najaar gesloopt. De inventaris kun je online vinden via onlineveilingmeester.nl. En dan het weer voor Twente. Na een relatief fris weekend loopt de temperatuur vandaag weer wat op. Het wordt 22 tot 23 graden.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Hengelo naar Duitsland staat file tussen Oldenzaal en de Duitse grens. 2 kilometer, de vertraging is zo'n 10 minuten. A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven 10 kilometer file en daar is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Garden en Sitting Down Here. Na het streeknieuws hoorde je Madonna met Borderline. De gemeente Almelo heeft de resultaten bekendgemaakt van Jouw Kijk op de Wijk. Onlangs werd iedereen uitgenodigd om een mening te geven over de brede leefbaarheid aan de hand van verschillende stellingen. Maar liefst 855 Almeloers hebben dit ingevuld. Daar is de gemeente blij mee. Over het algemeen zijn de mensen goed tevreden met hun buurt en de kwaliteit van hun woning. Er zijn goede voorzieningen in de buurt en men waardeert het vele groen. Verbeterpunten zijn er ook. Bijvoorbeeld het gebrek aan buurtactiviteiten, kinder- en jongerenactiviteiten en, belangrijk, het gevoel van veiligheid.

en Fender met Olivia Dean en Remy in. Tot zover deze aflevering van Uitzendkracht voor 20 juli. In 1991 hadden we nummer 1 succes op de dag van vandaag. Sniffen het eerst met Driver's Seat. Die bleef voor 3 weken op nummer 1 staan. En ik hoor je denken, hè, die plaat is toch veel ouder? Ja, dat klopt. Maar die werd toen in 1991 opnieuw uitgebracht... naar aanleiding van een televisiecommercial van een hele mooie autoradio. Had ik ook... En op de dag van vandaag in 1976, precies 50 jaar geleden... de Amerikaanse Viking 1 landt als eerste ruimtevaartuig op Mars. Ik ben er morgen weer. Tot dan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
5: Want we will live in the brewery.
4: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
6: Isoleren? BioXbeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: De vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse die gisteren werd afgelast, wordt misschien ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Het vuurwerk zou worden afgestoken van een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was het niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Gijzelnemer Corné H. zit tegenwoordig in een TBS-kliniek zonder anderen om zich heen. Want er is een groot risico dat hij weer mensen gijzelt. Hij deed het 2 jaar geleden in een café in Ede en vorig jaar in zijn gevangenis. Daarna is hij overgeplaatst. Voor de laatste gijzeling staat hij nu voor de rechter. De Britse premier Starmer heeft afscheid genomen. Hij zei in zijn afscheidsspeech dat hij het land sterker achterlaat en wenst zijn opvolger veel succes, dat is Andy Burnham. Starmer gaat nu naar de koning om officieel ontslag te krijgen. Hij is ruim 2 jaar premier geweest. NEC speelt in de 3e voorronde van de Champions League tegen Olympiakos Piraeus uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de tweede een week later. Bij winst gaan ze naar de play-offs van de Champions League. Is Olympiakos te sterk, dan gaat NEC verder in de Europa League. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel kans op bewolking. In het noordwesten ook wat regen misschien. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Michel Otter.

Hey nobody, Rufus en Chaka Khan, een hele goede middag. Welkom bij Doormiddag op Twente FM. Ik ben Michel Otter en fijn dat je luistert. Ja, of je nou onderweg bent, dat je aan het werk bent, dat zou ook kunnen. Of dat je thuis hangt, of misschien ben je wel op de camping. Dat kan allemaal. De komende uren zorg ik voor een fijne soundtrack voor deze middag. En natuurlijk hoor je dan de lekkerste muziek. Hou ik je op de hoogte van alles wat er speelt in Twente. En hebben we natuurlijk een paar vaste onderdelen in het programma. Wat dacht je van straks? Een fijne dag van en een onmeunige 999.

Douwe Bob en With You. Hey, ik ben een platenverzamelaar. Ik hou ervan om cd'tjes en vinyl te verzamelen. Een van de dingen die nog niet in mijn platenkast staat, dat is Tame Impala. Vooral het album Currents, die wil ik nog heel graag hebben. Het liefst op vinyl, maar ja, dat ding dat kost gewoon nog steeds €35, €40. Vind ik gewoon heel veel geld eigenlijk. Dus ik hoop hem binnenkort een keer bij een platenbeursje op de kop te tikken voor een iets vriendelijker bedragje. Ja, en dan zit er maar in een deukje in douche. Ja, dat is dan wat het is, hè. Tame Impala heeft recent ook nog een album uitgebracht. En die is ook hartstikke goed. En van dat album komt dit liedje, Dracula.

Ja, het is alom bekend dat Harry Styles natuurlijk hartstikke veel van hardlopen houdt. Dat hij marathons loopt. Hij zal dit weekend niet aan de start staan van het NK Atletiek in Hengelo in ieder geval. Want dat is even het middelpunt van de Nederlandse atletiek dit weekend. Het FBK-stadion. Daar wordt gestreden om de nationale titels. En opvallend is dat publiekslieveling Femke Broedersbol dit jaar niet aanwezig is. Maar daar staat wel iets bijzonders tegenover. Er is namelijk ook een speciale Legends Race met oud-topatleten zoals Bram Som en Gregory Sadok. Hey, benieuwd wie er nog meer in actie komen en welke regionale atleten je in de gaten moet houden? Lees het hele verhaal op onze websites twentefm.nl en 120.nl.

0: tuin? Buzzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in

0: thuis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag. Boeren mogen sinds dit weekend geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken van het Twentekanaal. Het waterschap neemt die maatregel vanwege aanhoudende droogte en een dreigend watertekort. Het waterschap noemt de maatregel ingrijpend, vooral voor agrariërs. Juist nu ze in deze droge periode afhankelijk zijn van water. De ingang van winkelcentrum De Irene Promenade in Enschede heeft een flinke metamorfose ondergaan. Tenminste, die aan de kant van De Heurne. De opvallende koepel is er weg en daarvoor is een strakke bakstenen gevel in de plek gekomen. De voormalige ingang van het winkelcentrum in de Enschedese binnenstad was een doorn in het oog. De koepel was decennia oud en in het winkelcentrum staan veel panden leeg. De opknapbeurt moet helpen om die leegstand tegen te gaan. En een deel van het inventaris van Zwembad Aquadome in Enschede staat online te koop. Zo kun je bieden op een rij kleedhokjes, zwemlijnen, honderden zwembadstoelen en zelfs een grote discoverlichting. Zwembad Aquadome ging een paar weken geleden dicht en wordt dit najaar gesloopt. De inventaris kun je online vinden via onlineveilingmeester.nl. En dan het weer voor Twente. Na een relatief fris weekend loopt de temperatuur vandaag weer wat op. Het wordt 22 tot 23 graden.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Vanuit Duitsland op de A12 tussen de grens en Duiven 11 kilometer met een half uur oponthoud. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef 10 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. En op de A325 Arnhem-Nijmegen voor de Waalbrug bij Nijmegen 5 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

0: Somebody set them free, hoorde je. Een prachtig liedje van Sting bij Door de Middag op Twente FM. Hey, we zenden ieder jaar tussen kerst en oud en nieuw onze eigen all-time favorites lijst uit. De onmeunige 999. En die, dat is niet eigenlijk onze lijst, dat is jouw lijst. Want jij stelt hem samen door ieder jaar dan ook te stemmen. Jouw favoriete liedjes door te geven via onze website. En daar komt dan die dikke vette lijst van 999 liedjes uit. En in dit programma draai ik altijd even een liedje die uit die lijst komt. Gewoon een random liedje. Maar dan heb ik wel een random getalletje nodig. En daar heb ik mijn persoonlijke assistent dan weer voor nodig, die mij daar even bij helpt. Dat kan ik regelen, wacht maar even. Even kijken of het lukt. Nou, het is een beetje, traag. Hi, ChatGPT, goedemorgen. Middag. Goedemiddag, ChatGPT. Hallo. Hij reageert gewoon niet. Wat een schande.
1: Mij kom je te horen. Oh, kijk, daar ben ik.
0: Ja.
1: Nou, ik ben hier gewoon. Ja. Echt maar. Ja, waar kan ik je mee helpen?
0: Ja, fijn. Wil je even een willekeurig getal tussen 0 en de 1000 kiezen?
1: Ik kies 417.
0: Wat zei je? Sorry, iets duidelijker praten.
1: Ja, ik zei 417.
0: Nou, dat is leuk. Ik ga even kijken welk liedje dat eigenlijk is in de lijst, hè? De onmeunige 999. Ben jij ook benieuwd?
1: Ik ben stiekem toch wel nieuwsgierig. Ik ga even kijken welk nummer op plek 417 staat. Laat maar weten wat het is. Misschien levert dat weer een leuke herinnering op of een mooie radiotalk.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd eigenlijk wel. Ik pak even de lijst erbij, hè. 417, 417. Oh, dat is echt een mooi liedje. Novastar met Wrong.
1: Tof, mooi nummer. Brengt vast weer een verhaal met zich mee.
0: Vast wel, maar ik ga hem ook gewoon even draaien, oké?
1: Okay? Helemaal goed, geniet van het liedje.
2: 417.

ethisch dan dit wordt het niet, hè? You Can Win If You Want van Modern Talking. En ja, in het volgende zit toch ook een beetje een ethisch / 90s soundje? Een klein beetje dan? Vind ik wel. Samber hoor je nu met Home Wrecker.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luister. Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
2: Isoleer. BioXBeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in een jaar of 10 en geeft later nog een speech. Donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat abzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan en hulp krijgt van mariniers. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. Anderhalve week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. De vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse die gisteren werd afgelast, wordt misschien ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was dat niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP Nieuws.
13: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag.

Lekker liedje van Sabrina Carpenter, die heette Taste. Ja, daar krijg je trek van. Ja, een beetje smaak in je mond. Tenminste, ik krijg dan trek in hele fijne liedjes. Nou, die draai ik dan nog wel eventjes, hè, zo in deze middag, die al lekker onderweg is.

dit is een fijn liedje zeg uit de 80s. Rumors van de Timex Social Club. Klopt. Ja. Nou, vandaag is het maandag 20 juli 2026. En het is niet zomaar een dag. Nee, vandaag is het de internationale dag van de maan. Een dag waarop we even stilstaan bij die grote witte bol die iedere avond boven ons hangt. Al dan niet zichtbaar. Maar waar eigenlijk ook ontzettend veel verhalen aan vastzitten. Hè? Want de maan die bepaalt natuurlijk de getijden. Maar die inspireert ook al eeuwenlang kunstenaars, muzikanten en dromers. En natuurlijk was de maan in 1969 het decor voor een van de grootste momenten uit de geschiedenis. De eerste mensen die voet zetten op een andere... Nou, wereld wil je het niet noemen, maar het voelt wel een beetje als een wereld natuurlijk dan, hè. Hey, dus kijk vanavond, als de lucht helder is, ik weet niet of dat zo is natuurlijk, eventjes omhoog en misschien zie je dan gewoon de maan, maar eigenlijk kijk je gewoon naar een prachtig stukje geschiedenis. Ik wens je een hele fijne internationale...

I like it. Alesso en Nate Smith. En daarvoor nog To the Moon and Back op Internationale Dag van de Maan van Savage Garden. En als het dan toch Internationale Dag van de Maan is, moet je maan ook even draaien. Maar dan wel samen met Akda de Munich en Typhoon. Ja, dit is Als ik je weer zie.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
5: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
4: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
5: De schaduwmakers uit het oosten.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag. Boeren mogen sinds dit weekend geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken van het Twentekanaal. Het waterschap neemt die maatregel vanwege aanhoudende droogte en een dreigend watertekort. Het waterschap noemt de maatregel ingrijpend, vooral voor agrariërs. Juist nu ze in deze droge periode afhankelijk zijn van water. De ingang van winkelcentrum De Irene Promenade in Enschede heeft een flinke metamorfose ondergaan. Tenminste, die aan de kant van De Heurne. De opvallende koepel is er weg en daarvoor is een strakke bakstenen gevel in de plek gekomen. De voormalige ingang van het winkelcentrum in de Enschedese binnenstad was een doorn in het oog. De koepel was decennia oud en in het winkelcentrum staan veel panden leeg. De opknapbeurt moet helpen om die leegstand tegen te gaan. En een deel van het inventaris van Zwembad Aquadome in Enschede staat online te koop. Zo kun je bieden op een rij kleedhokjes, zwemlijnen, honderden zwembadstoelen en zelfs een grote discoverlichting. Zwembad Aquadome ging een paar weken geleden dicht en wordt dit najaar gesloopt. De inventaris kun je online vinden via onlineveilingmeester.nl. En dan het weer voor Twente. Na een relatief fris weekend loopt de temperatuur vandaag weer wat op. Het wordt 22 tot 23 graden.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het oosten van het land staat nu zo'n 40 kilometer file. De langste vertraging staat op de A12, de Duitse grens richting Arnhem. Tussen de grens en Duiven 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. Van de A1 Hengelo richting de Duitse grens, vlak voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles 5 minuten vertraging. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Zo heet het liedje, hè? Nothing Ever Hurt Like You van James Morrison. Daarvoor nog Baby D, Let Me Be Your Fantasy. En vanochtend sprak Wim van Laar in de ochtendshow op Twente FM Twente Wordt Wakker met Henk Eertman. En Henk Eertman die vertelde over morgen. Want morgen is het dinsdag 21 juli en dan vindt de jaarlijkse nationaal nostalgische Oostdag in Oud-Marsum plaats. En Wim vroeg, nou, hoe laat begint dat en wat gaan we allemaal zien?
1: Ja, we beginnen rond de klok van 11 uur. Nou, en dan wordt de hand gemaaid. De ouderwetse paardenmachine. Iemand op zit die zorgt dat de garven worden neergelegd. En dan komen de binders en binsters die garven binden. En dat gebeurt uiteraard ook wanneer er met de hand gemaaid wordt. Maar we hebben dus ook een graanmaaier. Ja, die hoort intussen ook tot het grijze verleden. Want die wordt bijna ook niet meer gebruikt. Maar die bent zelf.
0: En het hele interview met Henk Eertman, die kun je terug beluisteren op onze website twentefm.nl. En daar lees je ook al het regionale nieuws, het streeknieuws. En nog veel meer kun je daar vinden, door luisterpagina onder andere. Met andere woorden, check onze website twentefm.nl. Dan draai ik ondertussen even dit liedje van Duffy. Die heet Mercy. Hit the beat and take it to the first note.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Isoleren BioXbeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
15: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
16: Want we will live.
15: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Transportbedrijven zijn niet blij met de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens en kijken wat ze er juridisch tegen kunnen doen. Ze hebben wel begrip van minister Karremans, maar hij zegt ook dat de verouderde bruggen toe zijn aan een opknapbeurt. Het gaat dus verder dan de Merwedebrug alleen. De man die al vast zat voor een gijzeling in een café in Ede stond vandaag opnieuw voor de rechter, maar nu voor een gijzeling in de gevangenis van Vught. Het OM eist een jaar cel, maar die straf krijgt hij alleen als hij opnieuw de fout ingaat. Corné H. gijzelde een half jaar geleden een paar medewerkers van de gevangenis. Andy Burnham heeft zijn eerste toespraak gehouden als nieuwe premier en hij beloofde de Britten gouden bergen. Maar we gaan het land flink op de schop gooien, want de politiek heeft jullie behoorlijk in de steek gelaten, zei hij. Burnham kwam ook meteen met zijn eerste maatregel en wil iets doen tegen de hoge prijzen. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten moet het donderdag helemaal in de uppie doen, namelijk abseilen van de Euromast. Premier Rob Jetten haakt af. Hij heeft iets anders die dag. Hij had beloofd dat hij ook mee zou doen met Schouten als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn. Maar hij haakt dus af. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er eerst nog vrij veel wolken, maar gedurende de middag breekt de zon steeds vaker door. Bovendien is het zo goed als droog. Het wordt uiteindelijk 20 tot 23 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk aan de grens vanwege recreatieverkeer. Zo heb je 20 minuten vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles. Van de A12 Duitse grens richting Arnhem, voor Duiven 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os gebeurde eerder bij Ravenstein een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier op onthoud. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens, voor Nijmegen 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Michel.

fijn zeg. Honey Boys, hoe heet het liedje van Purple Disco Machine? Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers en Shenzia. Het mocht wat kosten allemaal. Fijn dat je luistert naar Door de Middag op Twente FM. Tot 4 uur mag ik de plaatjes water geven voor Mark. Want Mark die is nog steeds op vakantie deze week. En ja, dus mag ik voor hem op zijn plaatjes passen. Nou, dat vind ik fijn. Doe ik met heel veel liefde. Alex Warren hoor je nu bij...

Green Green Grass van George Ezra hoorde je bij Doormiddag op Twente FM. Hey, soms dan verandert een plek in de stad zo langzaam dat je het bijna niet meer ziet, tot ineens dat verschil heel groot is. Nou, in Enschede is zo'n verandering nu heel goed zichtbaar bij de Irene-promenade aan de Heurne. De bekende, nou ja, en niet altijd even mooi gewaardeerde koepel aan de voorkant van de Irene-promenade, die is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor een hele nieuwe uitstraling van het gebied. De plek die heeft een flinke metamorfose gekregen en ja, die straalt nu een heel ander sfeertje uit. Het is een mooie bakstenen gevel geworden. Het moet ook zorgen voor wat nieuw leven in de binnenstad. En als je nou benieuwd bent hoe dat eruit ziet en wat de plannen precies zijn, dan kun je ervoor kiezen om of gewoon even naar de Heurne in Enschede te gaan en zelf met je ogen dat te aanschouwen. Of je leest gewoon even ons verhaal op onze websites twentefm.nl en 120.nl.

0: wat fijne energie zo hier op Doordemiddag, bij Doordemiddag op Twente FM. I ran so far away van A Flock of Seagulls. En na al die energie is het tijd om even rustig aan te doen.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: Ja, en dan gaan we even een liedje doen... die misschien niet helemaal meer past in de tijdsgeest van tegenwoordig. Maar die wel gewoon heel erg prettig is. Ja, I will be your father figure. Ik weet niet of je dat tegenwoordig nog kunt zeggen, George Michael. Maar ja, we kunnen het liedje dan wel gewoon even draaien. How slow can you go met George Michael?

Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Isoleren? BioXBeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Vorig jaar kreeg ruim 35% van de bezwaarmakers binnen het sociaal domein gelijk zonder tussenkomst van een onafhankelijke hoorcommissie. Een stijging ten opzichte van 2024. Volgens de commissie bezwaarschriften zijn veel bezwaren te voorkomen als de gemeente haar besluiten zorgvuldiger voorbereidt. Bezwaren gaan onder meer over uitkeringen, huishoudelijke hulp en voorzieningen zoals trapliften. De gemeente Hengelo wil vanaf 2027 jaarlijks bijna 1,7 miljoen euro extra investeren om plannen zoals woningbouw en gebiedsontwikkeling te versnellen. Uit de jaarstukken over 2025 bleek dat de ambtelijke capaciteit al onder druk staat door de arbeidskrapte en toenemende complexiteit. Het Rijk wijst de spoorzone Hengelo-Enschede aan als grootschalige woningbouwlocatie. En door aanhoudende droogte is de aanvoer van water via de IJssel en het Twentekanaal verder afgenomen. Dat meldt Frank Brouwer van waterschap Vechtstromen. Om schaars water te sparen laat het waterschap minder water het gebied instromen, wat gevolgen heeft voor beken en sloten. Zodra de watertoevoer stilvalt, geldt een beregeningsverbod en mag er geen water meer worden opgepompt. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met wat zon. Het blijft droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het 20 tot 22 graden.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens 5 minuten vertraging. Dan grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Hier heb je een kwartier vertraging. De andere kant op de A12, richting Arnhem, tussen Afrit Beek en Zevenaar 5 minuten vertraging. Dan naar de A50, Arnhem richting Os. Bij Ravenstein gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Reken nog op een kwartier extra reistijd. En tot slot de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Voor knooppunt Ewijk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de

Ah, het vliegt alle kanten op, muzikaal gezien. Hè? Je hoorde Dimitri Vegas met Like Mike, David Guetta, Afro Bros en Akon. Heb je dat opgeschreven? Ah, er zijn heel veel namen. She Knows, zo heette dat liedje. En daarvoor draaide ik ook nog Fleetwood Mac en Everywhere. Och, dikke vette classic. Lekker man, heel fijn, heel fijn. En over dikke vette classics gesproken. Dit is er eentje, maar dan uit een ander decennium. Namelijk uit de 90s. Dit is Walk on the Ocean van Toad the Wet Sprocket.

rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

En dat was Adam Lambert met What Do You Want From Me? Nou ja, dat is toch wel een vraag die we ons allemaal wel eens stellen, toch? Wat wil je nou eigenlijk van me? Nou, gelukkig hoeven we daar hier bij Donnermiddag niet al te moeilijk over te doen. Gewoon lekker luisteren, genieten van de muziek en misschien even meezingen als niemand kijkt. En over vragen gesproken. Teddy Swims vraagt zich in het volgende nummer ook iets af. Hij weet in ieder geval precies met wie hij te maken heeft. Met Mr. Know-It-All. Dit is Teddy Swims.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock à Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
7: Want we will live.
6: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
8: Isoleren? BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Transportbedrijven bekijken of ze de overheid via de rechter kunnen aanpakken nu de Merwedebrug dicht is voor vrachtwagens. Kost te veel geld. We snappen dat veiligheid voorop staat, zegt iemand van Transport en Logistiek, maar de overheid is verantwoordelijk voor het onderhoud. En 10 jaar geleden waren er ook al problemen met de brug. De voetballers van Spanje die gisteren wereldkampioen werden zijn geland in Madrid. Dat betekent dat daar weer gefeest kan worden. Aanvoerder Rodri was de eerste die uitstapte met de beker in zijn hand. De ploeg gaat nu eerst naar de koning en premier Sanchez. Daarna worden ze gehuldigd bij het stadhuis. Premier Jette hoopt door te gaan met de goede relatie met Groot-Brittannië nu er een nieuwe premier is. Andy Burnham volgde vanmiddag Keir Starmer op, die na 2 jaar zijn ontslag indiende. De Britten zijn belangrijk voor ons, zegt Jette. Als het gaat om handel, defensie en steun aan Oekraïne, werken we nauw samen. De politie maakt zich zorgen over een meisje van 14 uit Den Haag. Ze is gisteren voor het laatst gezien in het centrum van Den Haag, maar daarna is er niks meer van haar vernomen. Demi Lee heeft donkerblond haar en droeg een spijkerbroek met 2 grote gaten. Bel ons als je haar hebt gezien, zegt de politie. En nu het weer van Weer Online. Het is droog met flinke zonnige periode. Temperatuur ligt op een aangenaam niveau tussen 19 graden aan zee, 20 tot 23 graden in het binnenland. Morgen een mix van wolken en zon bij maxima van 18 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis.

Hey, heeft iemand Jordi nog gezien? Jordi, waar ben je? Jordi. Ik zat al in de auto op weg naar huis en in één keer hoor ik geen Jordi. Dus ik denk, ik rijd gauw even naar de studio, kijk of Jordi daar is. Ik zie geen Jordi. Nou, dat is ook vervelend. Nou, dan moet je nog even met mij doen. Sorry, ik kan er niks aan doen. Nou, weet je wat, dan doe ik een goed voorstel. Dan laat ik de muziek wel even spelen. Let the music play.

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieslandveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieslandveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste...

0: mooiste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Vorig jaar kreeg ruim 35% van de bezwaarmakers binnen het sociaal domein gelijk zonder tussenkomst van een onafhankelijke hoorcommissie. Een stijging ten opzichte van 2024. Volgens de commissie bezwaarschriften zijn veel bezwaren te voorkomen als de gemeente haar besluiten zorgvuldiger voorbereidt. Bezwaren gaan onder meer over uitkeringen, huishoudelijke hulp en voorzieningen zoals trapliften. De gemeente Hengelo wil vanaf 2027 jaarlijks bijna 1,7 miljoen euro extra investeren om plannen zoals woningbouw en gebiedsontwikkeling te versnellen. Uit de jaarstukken over 2025 bleek dat de ambtelijke capaciteit al onder druk staat door de arbeidskrapte en toenemende complexiteit. Het Rijk wees de spoorzone Hengelo-Enschede aan als grootschalige woningbouwlocatie. En door aanhoudende droogte is de aanvoer van water via de IJssel en het Twentekanaal verder afgenomen. Dat meldt Frank Brouwer van waterschap Vechtstromen. Om schaars water te sparen laat het waterschap minder water het gebied instromen, wat gevolgen heeft voor beken en sloten. Zodra de watertoevoer stilvalt, geldt een beregeningsverbod en mag er geen water meer worden opgepompt. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met wat zon. Het blijft droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het 20 tot 22 graden.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Verder is het erg druk op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Call Me bij Twente Komt Thuis op Twente FM. Goedemiddag, wat fijn dat je er bent. Het is ruim 4:30 geweest inmiddels. En ik vervang Jordi ook maar even vandaag. Ja, ik weet het ook niet zo goed. Maar ik denk dat hij er straks wel is, hoor. Ik heb hem net geappt en hij is een beetje te laat of zo. Dat maakt allemaal niet uit. Ik ben er gewoon eventjes en dan komt het allemaal helemaal goed. Denk ik, of niet. Dat zien we vanzelf wel. Dus vandaag ben ik van jou.

zo heet het liedje van Earth, Wind and Fire. Ja, dat klinkt bijna als een weerbericht. Zullen we dat dan maar even doen, dat weerbericht? Het is zo'n dag waarop je eigenlijk niet hoeft te kiezen. We hebben zon en stapelwolken. Vanmiddag wordt het in Twente zo'n 21 à 22 graden. En het blijft op de meeste plekken gewoon droog. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Dus prima weer om na het werk of ja, tijdens je vakantie nog even lekker naar buiten te gaan zometeen. En hoe ziet dan de rest van de week eruit? Morgen wordt het ietsje warmer, graadje of 23. En ook dan is er veel ruimte voor de zon. Woensdag en donderdag zijn wat frisser en bewolkt. Maar echt slecht zomerweer zit er gelukkig niet in. Richting het weekend lopen de temperaturen juist weer op en lijkt het weer een stuk zomers te worden. Kortom.

Van de Wauza bij Door de Middag. Nee, bij Twente komt thuis. Ja, ik ga gewoon door met Door de Middag. Wat maakt het uit? Bij Twente komt thuis op Twente FM. Fijn dat je er bent. Hey, er is vandaag geloot voor de volgende voorronde in de Europa League en de Conference League. Als FC Twente nou het tweeduik met Ferencváros wint, dan moeten ze dus komende donderdag en die donderdag erop daaruit winnen van Ferencváros over twee wedstrijden. Dan speelt het tegen Fenerbahce of tegen Gornik. En Gornik is een club uit Polen en Fenerbahce komt uit Turkije. En ik ben heel erg benieuwd wie van die twee dat dan wordt. En mocht nou FC Twente verliezen van Ferencváros, dan gaat het verder in de derde voorronde van de Conference League. En dan kan het eventueel naar Slowakije tegen DAC 1904 of naar Veles Mostar uit Bosnië en Herzegovina. En ja, dat is dus even afwachten waar Twente zijn weg in Europa vervolgt. Fijne muziek nu van Sam Veld, Duke en Anita. Dit is Mi Amor.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Isoleren? BioXbeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Matisan psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
14: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
15: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het afsluiten van de Merwedebrug valt niet goed bij transportbedrijven. Ze willen nu kijken of ze de overheid aansprakelijk kunnen stellen. Vrachtwagens mogen de verzwakte brug niet meer over en dat betekent omrijden. Dat is een dure grap. En dat terwijl de overheid verantwoordelijk is voor het onderhoud, vinden de transporteurs. De Amerikaanse politie heeft een man opgepakt die een brandbom zou hebben gegooid naar het kantoor van de FBI in New York. In het gebouw zit ook de omstreden immigratiedienst ICE. Op beelden is te zien dat de straat in Manhattan vol rook staat. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De nieuwe premier van Groot-Brittannië, Andy Burnham, wordt van alle kanten gefeliciteerd. Ursula von der Leyen van de EU, president Macron, bondskanselier Merz en premier Jette hopen allemaal op een goede samenwerking. Burnham nam vandaag het stokje over van Keir Starmer, die het 2 jaar voor het zeggen had als premier. De Britse voetballegende Kevin Keegan is overleden. Hij was 75. In de jaren 70 werd hij 2 keer uitgeroepen tot Europees voetballer van het jaar. Zijn grootste successen had hij bij Liverpool, waarmee hij 3 keer landskampioen werd en 2 keer de UEFA Cup pakte. En daarna had hij nog een mooie carrière bij Hamburger SV. En nu het weer van Weer Online. Het is droog met flinke zonnige periode. Temperatuur ligt op een aangenaam niveau tussen 19 graden aan zee, 20 tot 23 graden in het binnenland. Morgen een mix van wolken en zon bij maximaal van 18 tot 24 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Hengelo. Tussen Deventer en Badme is de vertraging een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens ook een kwartier vertraging. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.

Heb jij gisteren nog gekeken naar de finale van Spanje tegen Argentinië? Ik wel. Och, wat een stomme wedstrijd was dat, zeg. Wat was Argentinië irritant. Ja, ik ben blij dat Spanje gewonnen heeft. Oprecht. Ja, je hoorde Shakira en Burna Boy en Die Die. Dat is dat liedje dus, hè, van dat WK. Zullen we dit liedje gewoon niet meer draaien nu? Dus nu klaar met het liedje. Ja, ik kijk even naar de muziekredactie. Die kijken niet terug, die kijken gauw de andere kant op. Nou ja, oké. Als ik hem tegenkom in een playlist, knikker ik hem eruit vanaf nu. Dat is dan alweer duidelijk. Daarvoor ook nog Leila K en Open Sesame. Ja, de deuren zijn geopend. Van Twente komt thuis. Je werkdag zit erop. En als je vakantie hebt... De vakantiedag zit er nog lang niet op, hoor. Nee, joh, pak een biertje erbij, een colaatje, een sinaasje, een lekker prikje. En slinger die barbecue maar aan. Ondanks dat het misschien niet zo heel erg zonnig weer is. Een barbecue kan altijd, toch? Geen enkel probleem. Fijn dat je er bent. Je hoort nu Luke Combs en Fast Car.

First Time van Damiano David. Daarvoor hoorde je nog Fast Car. Die prachtige cover van Luke Combs. Het origineel is natuurlijk van Tracy Chapman. Hey, de Zwarte Cross was dit weekend. Dat zit er weer helemaal op. En vanochtend waren de politieagenten al op tijd wakker. Die stonden voor 9 uur al alcoholcontroles uit te voeren. Voor de mensen die vertrokken vanaf het festivalterrein, vanaf de camping. En ze mochten even blazen. En voor 9 uur waren er toch al een aantal mensen die toch nog iets te veel alcohol in hun bloed hebben en hun weg niet mochten vervolgen. Nou ja, misschien dat ze inmiddels thuis zijn. Ik hoop het voor ze. Ja. Zometeen hoor je Topic en A7S met Breaking Me. Maar eerst Katy Perry. Dit is Teenage Dream.

Ik vind dit zo'n leuk liedje. Breaking Michelle van Topic. Precies. En A7S. Dit volgende liedje, die vind ik ook als leuk. Het is gewoon een Nederlands product dit, hè? Ja. Bakermat.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Vorig jaar kreeg ruim 35% van de bezwaarmakers binnen het sociaal domein gelijk zonder tussenkomst van een onafhankelijke hoorcommissie. Een stijging ten opzichte van 2024. Volgens de commissie bezwaarschriften zijn veel bezwaren te voorkomen als de gemeente haar besluiten zorgvuldiger voorbereidt. Bezwaren gaan onder meer over uitkeringen, huishoudelijke hulp en voorzieningen zoals trapliften. De gemeente Hengelo wil vanaf 2027 jaarlijks bijna 1,7 miljoen euro extra investeren om plannen zoals woningbouw en gebiedsontwikkeling te versnellen. Uit de jaarstukken over 2025 bleek dat de ambtelijke capaciteit al onder druk staat door de arbeidskrapte en toenemende complexiteit. Het Rijk wijst de spoorzone Hengelo-Enschede aan als grootschalige woningbouwlocatie. En door aanhoudende droogte is de aanvoer van water via de IJssel en het Twentekanaal verder afgenomen. Dat meldt Frank Brouwer van waterschap Vechtstromen. Om schaars water te sparen laat het waterschap minder water het gebied instromen, wat gevolgen heeft voor beken en sloten. Zodra de watertoevoer stilvalt, geldt een beregeningsverbod en mag er geen water meer worden opgepompt. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met wat zon. Het blijft droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het 20 tot 22 graden.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Arnhem-Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging 10 minuten. En ook op de A50 Arnhem-Oss bij knooppunt Ewijk staat een kapotte auto. En daar heb je ook 5 minuten vertraging. De rest van de files levert allemaal minder dan 5 minuten oponthoud op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste

Dit is toch wel even vakantiegevoel, hè? Dit liedje van Ingrid. Zo is het, zei ze echt. Ingrid, maar dan Ingrid. Tu es pour tout, zo heet het liedje. Hey, bij Enter zijn archeologen begonnen aan een bijzondere opgraving. Ze onderzoeken een zo'n 3000 jaar oud grafveld. Zo'n 3000 jaar oud grafveld uit de late bronstijd. Volgens de onderzoekers is een opgraving van deze opvang nog niet eerder in Nederland uitgevoerd. Ze hopen op urnen, grafgiften en nog veel meer om te ontdekken over de mensen die hier duizenden jaren geleden leefden. Spannend. Benieuwd waarom deze vondst zo bijzonder is? Je leest het hele artikel nu op onze website twentefm.nl.

my soul, Bruno Mars voor je. Bij Twente komt thuis op Twente FM. Daarvoor ook Brian Ferry en Slave to the Love. Cyril is koning in het maken van covers. Zo ook deze versie van Susie Quattro's Stumbling In.

Frankie Goes to Hollywood. Het liedje dat heet Relax. Ja, ik ben altijd een beetje benieuwd. Als ik zelf op vakantie ga, dan zoek ik altijd de lokale zender op. Of in ieder geval als ik in het buitenland ben, dan zoek ik een leuke zender op waarvan ik denk, nou, dit is dat gebied. En dat hoop ik dan ook dat mensen in Twente dat doen, dat die naar Twente FM luisteren. En voor die mensen heb ik een dikke vette tip. Hè? Dus ben je deze week lekker vrij of ben je dus op vakantie in Twente, dan heb ik een leuke tip voor je. Trek je wandelschoenen eens aan en ga naar het Luttersands. Dat ligt bij de Lutte. Ja, dat is niet zo verrassend. Je loopt er langs de kronkelende Dinkel, by far mijn favoriete rivier in Nederland. Je loopt daar door het bos en over prachtige zandverstuivingen. Wat mij betreft is het een van de mooiste stukjes natuur die Twente te bieden heeft. Dus ja, neem een picknick mee of sluit af op een gezellig terrasje daar langs de Dinkel. Je hoeft deze zomer dus echt niet heel ver weg om dat vakantiegevoel te pakken.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen niet te maken met de politie, maar Rijkswaterstaat. Maar die kon nog even niks doen. Eerst moeten de camera's worden opgehangen en daarna kunnen inspecteurs boetes uitdelen. Nu wordt er dus nog niet gehandhaafd en dat is te merken. Vandaag gingen honderden trucks over de brug. Ondertussen overwegen transporteurs een claim in te dienen bij de overheid, want die had de brug beter moeten onderhouden. Omdat hij nu verzwakt is, moeten trucks omrijden en dat kostte zeker 3 kwartier. Transport en logistiek schat dat transportbedrijven daardoor 1,5 miljoen per dag kwijt zijn. De rechter heeft het voorarrest verlengd van 4 mannen... die opgepakt werden voor een drugslab in een Haagse woonwijk. Het lab werd vrijdag ontdekt. Binnen stonden duizenden liters chemicaliën. En dat was zo gevaarlijk dat tientallen huizen werden ontruimd. De straat werd gisteren pas weer helemaal vrijgegeven. In Amerika is een Mexicaanse drugsbaron veroordeeld, El Mayo. Hij kreeg levenslang. Hij werd 2 jaar geleden op spectaculaire wijze aangehouden. Hij stapte vanuit zijn schuilplaats op het vliegtuig om nieuwe smokkelroutes in Mexico te inspecteren. Maar hij was in de val gelokt. Het vliegtuig vloog naar Texas, waar hij werd opgepakt. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Hengelo. Bij Badme heb je ongeveer 10 minuten oponthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens ook 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten. En de meeste verdraging in de regio op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens bij Nijmegen. Want daar sta je ruim een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Het is zomer in Twente. Twente FM is

Rainium, Sam Fender en Olivia Dean. En daarvoor hoor je ook nog Handsome Poets, Sky on Fire. Goedenavond, welkom. Het is inmiddels 6 uur geweest bij Twente FM. Dit is Twente Komt Thuis. Ja, dit is ons middagprogramma hier op Twente FM. Stel dat je vandaag voor het eerst luistert. Welkom, fijn dat je er bent. Normaal gesproken dan hoor je op dit tijdstip Jordi Goorman. En nu niet. Nee, nu ben ik er eventjes. Jordi die was even verhinderd. En dat is helemaal niet erg. Want ik was toch nog in de buurt van de studio. Dus ik dacht, ach, ik had er al 3 uur op zitten. Er kunnen nog wel 3 uur bij. Dus zometeen om 7 uur heb je gewoon 3 uur. Keer 2. Dus 6 uur lang. Michel Otter gaat. Och ja, ik heb medelijden met je. Sorry. Ik ga gewoon een liedje draaien.

0: Maandagmiddag, 20 juli 2026. En je hoorde Lady Gaga en The Dead Dance. Daarvoor ook Faith Evans. En Mesmerized. Hier is iemand die iets wil zeggen.
1: I love you.
0: Och, wat fijn, dankjewel.

Started van Simply Red hoorde je bij Twente Komt Thuis op Twente FM. Lekkere muziek uit de 90's. En dat brengt ons terug naar muziek van nu. Helemaal hip en happening is Sienna Spyro. Dit is Material Lover. Well,

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will live in the brewery.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Tientallen Spaanse supporters gingen zondagavond in Enschede de straat op om de wereldtitel na de winst op Argentinië te vieren. Met vuurwerkrook, vuurpijlen en luid getoeter op de bekende rotonde bij het Strooink barstte een groot feest los, waardoor het daar nog lang onrustig bleef, maar wel gezellig. De ingang van de Irene-promenade aan de Heurne in Enschede heeft een grondige metamorfose ondergaan. De opvallende verouderde koepel is verdwenen en vervangen door een bakstenen gevel. Hiermee wil de gemeente winkeliers en pandeigenaren na jaren van leegstand nieuw elan in de winkelstraat brengen. En de Nederlandse atletiektop en honderden andere sporters verschijnen komend weekend aan de start bij de Essex NK Atletiek in Hengelo. Opvallend afwezige bij de reguliere wedstrijd is Femke Broeders-Bol. Na een blessure en aanpassing in de voorbereiding heeft zij in overleg een vrijstelling gekregen. Heb ik nu in ieder geval het weer voor Twente. Vanavond schijnt de zon eerst nog een tijdje. Het is aangenaam. Komende nacht is het helder. Het koelt af naar 12 graden. En morgen begint zonnig. In de loop van de ochtend staan wel enkele stapelwolken.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A325 Arnhem-Duitsegent bij Nijmegen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Het liedje van Five Star. Goedemiddag, goedenavond. Het is alweer avond inmiddels. Ja, de tijd vliegt als je heel erg lang in de studio zit. Dit is Twente Komt Thuis op Twente FM. Er is nieuws uit Hengelo, want voor veel ouderen in Hengelo is automaatje een uitkomst. Maar voorlopig worden er geen nieuwe klanten meer aangenomen. De vervoersdienst zit aan zijn maximum en hoopt dat de gemeente met extra geld over de brug komt, zodat er meer ritten gereden kunnen worden. Waarom die hulp voor zoveel mensen onmisbaar is en hoe groot die wachtlijst dan inmiddels is, dat lees je nu op onze website twentefm.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.vakantievieren.nl/luister.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
3: Isoleren? BioXbeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met bioseleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Mensa-relatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De man die gisteren in Harderwijk werd mishandeld na een verkeersruzie is in het ziekenhuis overleden. Hulpdiensten vonden het slachtoffer in de buurt van een auto. Hij was zwaar toegetakeld. De man werd gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt, de bestuurder van een andere auto. De burgemeester van New York is geschrokken van de aanslag op een kantoor van de omstreden immigratiedienst ICE. Zeker 2 mensen raakten licht gewond, maar het had veel erger kunnen aflopen, zegt hij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Een man die een bord bij zich had met de tekst Weg met ICE. In Uitgeest is een dode man gevonden. Hij lag in een woning waar wiet werd verbouwd. Er is nog veel onduidelijkheid over wat er is gebeurd. En daarom sluit de politie een misdrijf niet uit. De hulpdiensten gingen kijken bij de woning na een melding over een heftige geur. Die was dus van de wietplanten. Er is meer bekend over de nachtelijke dopingcontroles van de wielrenners Pogacar en Vingegaard, die veel vragen opriepen. Nu blijkt dat een rechter toestemming heeft gegeven om de 2 wakker te maken voor controles. Dat mag alleen als er ernstige vermoedens zijn van doping. Vingegaard doet trouwens niet meer mee in de Tour. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Het is zomer in Twente.
18: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
17: Hier komt Twente samen.
18: Dankjewel
17: dat ook jij erbij bent.
18: Twente FM.
0: avonddienst. Richard de Vetter.

0: avonddienst met Richard de Vetter.
1: Ja, goedenavond, welkom bij de Twente FM maandagavonddienst. Jouw wekelijkse escape from reality. Ja, het is een beetje even bijkomen, hè? Dag na de grootste apotheose aller tijden. En dan heb ik het niet over de Zwarte Cross. Alhoewel we daar ook genoeg over te vertellen hebben. Daar ga ik straks nog even op terugkomen. Nee, ik heb het natuurlijk over het WK. Het wordt afkicken. Het was al een beetje afkicken. Omdat de wedstrijden natuurlijk minder werden de laatste twee weken. Het was niet meer elke dag feest. Maar de grootste apotheose aller tijden. Tenminste, de FIFA zal altijd zeggen. Dit was de beste, grootste editie. Alle tijden. Dus dan moet je in ieder geval wachten tot volgende WK. Want dan wordt dat weer de grootste en de allerbeste aller tijden. Straks wil ik het toch nog even met je over hebben. En dan kunnen we het gelijk even hebben of het wel de allerbeste, allergrootste aller tijden was. Misschien wel de halftime show. Misschien was dat wel de grootste. Was in ieder geval, hebben meer mensen naar gekeken dan na de wedstrijd. Dus dat is al heel apart. Dan kijk ik ook nog even in de regio. Want we spreken nog even met Ivo Rupert. Want FC Twente die heeft Artific en AI supportgroep aangesteld als officieel AI-partners van de club. En dit uur hoor je nog wat het precies gaat inhouden. En dan natuurlijk ook nog de 80-90-100 regeling. Een nummertje uit de 80's, de 90's en de zero's. Straks om rond de klok van 7:30. Met vanavond een band. Onder andere een band erin die een knots van een hit scoorde met een video gemaakt. Ja, een beetje in de geest van Michael Jackson. En zometeen wilde ik zeggen, hoor je alles weer over de Twentse evenementen van de komende week in Twente Rocks. Maar we hebben even één weekje komkommertijd. Volgende week staat er weer wat meer op de agenda. Maar deze week is het een beetje magertjes. Dus Robert zit lekker thuis met een biertje, denk ik. En die laten we daar lekker zitten. Ik heb wel wat dingetjes voor je. Wat er deze week te doen is. Maar het is betrekkelijk weinig. Dus volgende week hoor je Robert weer. Dan is hij weer terug. Maar we hebben natuurlijk wel de lekkerste muziek voor je klaarstaan. Zometeen Bente met 3, 2, 1. Allereerst No Doubt en It's My Life.

bent er met 3, 2, 1. En dan gaan we. Afgelopen weekend stond ze nog op de Zwarte Cross. En toen speelde ze samen met haar band. En ik weet niet of mensen het is opgevallen, maar allemaal met rode kleding aan. Ze speelde geheel in het rood. En dat bleek te gaan. Ik weet niet of ze het heeft benoemd, want ik heb het optreden, ik was er niet bij. Maar het ging om als protest tegen wat er allemaal gebeurt met mensen in Gaza. Om dat onder de aandacht te brengen. Waarvan akte. Dan verder met normaal gesproken. Ben je gewend dat ik nu Robert aan de lijn heb hangen? Die heb ik niet hangen. Want dan gaan we even praten over de evenementen van komende week in Twente. Onder de noemer Twente Rocks. Die nog niet zijn uitverkocht. Maar er is niks. Er is echt gewoon bijna niks. Maar er is wel één dingetje. En dat wil ik toch even zeggen. Want op de donderdagen 9, 16 en 23 juli. Dat betekent aanstaande donderdag voor het laatst. Verandert de Oude Markt in Enschede in één groot open luchtpodium tijdens Gols Summer Sounds. En dat waren drie avonden vol muziek en energie in het hartje van Enschede. Er is er nog eentje van over. En die, dat is onder, het, onder de naam Bulke Open Air. En die is terug tijdens Gols Summer Sounds. Wat ooit begon als een initiatief vanuit het legendarische Enschedese gay uitgangscentrum, het Bulke. Groeide uit tot een van de meest geliefde zomerfeesten van de stad. En na de succesvolle terugkeer tijdens Enschede 700 vorig jaar krijgt Bulke Open Air ook in 2026 opnieuw een plek binnen de Gols Summer Sounds op de Oude Markt. Ja, wat kan je verwachten? Het is een avond vol verrassingen, glamour, gezelligheid en natuurlijk volop feest. De line-up blijft net zoals altijd een totale verrassing, maar bezoekers mogen rekenen op een mix van bekende artiesten, kleurrijke en sexy performers en bijzondere live acts die passen bij het open en feestelijke karakter van Bulke Open Air, waar ze al jaren onbekend staan. Dat dus aanstaande donderdag, laatste keer. Gols Summer Sounds in Enschede. Ja, en dat gaat natuurlijk een beetje over de gay scene. Als we dan even wat zuidelijker gaan, wel nog een stukje zuidelijker, nee, nog iets zuidelijker, heel erg zuidelijk. We gaan Twente uit, we gaan naar Tilburg. No sleep Tilburg, zeg ik altijd. Daar is namelijk de kermis begonnen. Van 17 juli is die begonnen tot en met zondag 26 juli. Een van de grootste, volgens mij is het de grootste kermis van de Benelux. En een van de absolute hoogtepunten is vandaag de Roze Maandag. Dus mocht je hier nog in Twente zijn, dan ben je nu te laat. Dat is 2 uur rijden ongeveer. Maar het vindt dus vandaag plaats. Roze Maandag is vandaag in de binnenstad van Tilburg. De dag is begonnen om 1 uur vanmiddag met de aankomst van de Roze Maandag Express op station Tilburg. En daarna trok de Pride Walk naar het kermisterrein. En rond 2 uur vanmiddag vond de officiële opening plaats bij het Jupiler Bierhalplein. En er zijn allerlei dingen te doen vandaag. En heel veel artiesten treden op. Onder andere DJ Cunio, Etienne, Jordi van der Boer, Sieneke, René Schuurmans, Kimberly Fransen, Wolter Kroes en Emma Heesters. Dus ook niet de minste. Zat te doen op het gebied van queer en gay en LHBTQ. Er wordt gewoon één grote gezellige sfeer. En ik vind dat we als Twente FM daar wel een klein beetje ons moeten aan bijdragen. Dus zometeen voor de hele queer gemeenschap. Een geweldig, ik vind het een geweldige artiest, maar ook een geweldige plaat dit. Pink Pony Club van Chapel Roan. Maar eerst, veel gayer ga je het niet krijgen. The Army of Lovers en Obsession.

0: Pink Pony Club van Chapel Roan. En daarmee 7:45 geworden hier bij de avonddienst op Twente FM. Zometeen spreek ik met Ivo Ruppert. Want FC Twente heeft Artific en AI Support Group aangesteld als officiële AI-partner van de club. En ik heb de 80-90-100 regeling voor je klaarstaan. Die staan al te trappelen van ongeduld.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Butters.
2: Want we will live in the brewery.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
3: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Tientallen Spaanse supporters gingen zondagavond in Enschede de straat op om de wereldtitel na de winst op Argentinië te vieren. Met vuurwerk, rook, vuurpijlen en luid getoeter op de bekende rotonde bij het Strooink barstte een groot feest los, waardoor het daar nog lang onrustig bleef, maar wel gezellig. De ingang van de Irene-promenade aan de Heurne in Enschede heeft een grondige metamorfose ondergaan. De opvallende verouderde koepel is verdwenen en vervangen door een bakstenen gevel. Hiermee wil de gemeente winkeliers en pandeigenaren na jaren van leegstand nieuw elan in de winkelstraat brengen. En de Nederlandse atletiektop en honderden andere sporters verschijnen komend weekend aan de start bij de Essex NK Atletiek in Hengelo. Opvallend afwezige bij de reguliere wedstrijd is Femke Broeders-Bol. Na een blessure en aanpassing in de voorbereiding heeft zij in overleg een vrijstelling gekregen. Heb ik nu in ieder geval het weer voor Twente. Vanavond schijnt de zon eerst nog een tijdje. Het is aangenaam. Komende nacht is het helder. Het koelt af naar 12 graden. En morgen begint zonnig. In de loop van de ochtend staan wel enkele stapelwolken.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

een beetje apart als je... Voor de mensen in ieder geval die van het gas af zijn. Want dit is Kangen Cooking on 3 Burners. Ik weet niet of mensen nog 3 burners hebben. Ik niet meer. This Girl. Ja, en dan aangeland bij de... Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, zometeen nog even informatie uit de regio. Met FC Twente die Artific een AI supportgroep aangesteld heeft als officiële AI partners van de club. Je hoort zometeen alles daarover. Nu de 80-90-100 regeling. Een nummer uit de 80's, de 90's en de Zero's. Straks uit de Zero's uit 2009. Haven't Met You Yet van Michael Bublé. En zometeen begin ik met de Time Bandits uit 85 met Endless Road. Maar daartussen, uit 92, zit nog even een iets anders. Want na het commerciële, succesvolle Genesis-album Invisible Touch... bleef het zeer lang stilgenomen, de band. En veel mensen vroegen zich af of het drietal ooit nog bij elkaar zou komen. De reden van de lange stilte was uiteraard de zeer succesvolle solo-carrière van Phil Collins... met zijn album No Jacket Required uit 1985 en But Seriously uit 1989... bereikte hij zowel in Engeland als in de VS de nummer 1 positie. En met zijn corsetten kreeg hij stevast en zonder enige moeite hele stadions vol. Dus na zijn succesvolle But Seriously tournee vond Collins het blijkbaar weer rijp. De tijd rijp om weer met Genesis verder te gaan. En voor de mensen die... Nou, je kent Genesis natuurlijk wel. De bakermat van de symfonische rock was het eigenlijk. En ze produceerden een album daarna wat daar niet echt heel veel mee te maken had. Er stond wel wat symfonische rock op, maar niet veel. Maar ja, natuurlijk klinkt de muziek commercieel. En stond er ook weer een flink aantal popsongs op. En natuurlijk is het allemaal niet meer zo symfonisch gebleven. Maar ja, feit blijft wel dat We Can Dance, want dat is het album, een uitstekend album blijft dat destijds garant stond voor vele hits zoals Jesus, He Knows Me, Hold On My Heart en I Can't Dance. En dat laatste nummer, daar gaat het over uit 92. En ik denk dat het was ook een leuk nummer, maar het was een beetje parodie. Want ik weet niet of je die clip hebt gezien, maar aan het einde doet Phil Collins even een dansje waar hij een beetje de draak steekt met Michael Jackson. En dat was toch eigenlijk wel blijkbaar een heel groot succes. Deze laatste single die kwam in 1986 binnen. In 1992 moet ik zeggen, binnen de top 40 op plekje 25, steeg door naar nummer 1, verbleef daar 2 weken en verliet uiteindelijk na 12 weken weer keurig netjes de top 40. Zometeen Genesis, maar allereerst uit 85, de Time Bandits en Endless Love.

0: 80-90-100 regeling uit de Zero's was dit Michael Bublé en Haven't Met You Yet. Daarvoor uit de 90s. I Can Dance van Genesis. En ik begon met de Time Bandits met Endless Road. Onze eigen Nederlandse trots uit 1985. En daarmee tijd geworden voor
1: informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: FC Twente die heeft Artific en AI Supportgroep aangesteld als officiële AI-partners van de club. De twee organisaties uit Enschede verbinden zich voor 3 seizoenen aan FC Twente. En samen gaan ze de club helpen om AI veilig, praktisch en toekomstgericht toe te passen binnen de organisatie. En wij vroegen aan Ivo Ruppert hoe breed we deze samenwerking eigenlijk moeten zien.
2: Nou, heel breed eigenlijk. Wij met samen met FC Twente willen gaan doen. We zijn allebei ambitieuze clubs. De een op het gebied van voetbal, de ander op het gebied van het ontwikkelen van een AI-platform. En wat we eigenlijk, waar wij Twente mee gaan helpen, is het opzetten van virtuele collega's. Die zelfstandig meedraaien in hun werkprocessen. Dan moet je denken aan op het gebied van marketing en communicatie. Op het gebied van ticketing. Op het gebied van voetbalzaken. HR, financiële zaken. Daar gaan we SC Twente helpen om hun ambities waar te kunnen maken. Daar waar ze nu bijvoorbeeld 10 berichten per dag kunnen ontwikkelen. Kan dat eigenlijk door onze assistenten onbeperkt doorgaan. Of de vragen met betrekking van ticketing kunnen automatisch afgehandeld worden. Waardoor de mensen bij de ticketing met weer andere vraagstukken bezig kunnen. Dus wij zorgen ervoor dat FC Twente efficiënt kan gaan werken. Dat is op zich, ik snap dat heel goed. En daarom zijn wij met Artific ons platform ook onder andere begonnen. Want wij willen met ons platform creëren dat jij op een veilige en controleerbare manier gebruik van AI kan gaan maken. Volledig model agnostisch. Dus niet alleen via chat of Gemini of Claude, maar we hebben 40 andere taalmodellen. Alles kun je track en tracen. Dus als organisatie weet je ook precies wat er gebeurt met je data. Het blijft allemaal netjes in Nederland op een veilige manier. En voor de gebruikers, zowel interne medewerkers als klanten of iets dergs, kun jij op deze manier veel sneller en betere antwoorden genereren.

0: Ja, good old share, met de nadruk op old, met Believe. Hier op Twente FM, de avonddienst. Stay tuned, zometeen nog een uur avonddienst. Waarbij ik ook nog even terugkom op wat er allemaal afgelopen weekend gebeurde op het WK voetbal, in de Formule 1 en op de fiets in Frankrijk.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Jazeker.
4: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
8: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
13: Mens en relatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De Spaanse voetballers die gisteren het WK wonnen zijn langs geweest bij koning Felipe en premier Sanchez. Koning vond het bijzonder dat nu de vrouwen en de mannen wereldkampioen zijn. In een open bus gaat het elftal nu door Madrid richting het stadhuis. En daar staan naar schatting een miljoen mensen voor de huldiging. Moet de Israëlische premier Netanyahu worden opgepakt voor oorlogsmisdaden in Gaza als hij over 2 weken naar een VN-top in New York gaat? Nee, zegt president Trump, dat gaat niet gebeuren. Hij reageert op de burgemeester van New York, die het wel wil. Hij vindt dat Netanyahu berecht moet worden in Den Haag. De Britse premier Andy Burnham is druk bezig met zijn nieuwe ministersploeg. Een van de namen die genoemd worden is die van John Healey. Hij zou op financiën komen. Hij zat ook in het kabinet van Keir Starmer. De twee lagen overhoop over het budget van Defensie. Daarom stapte Healey vorige maand op. In Eindhoven was vanmiddag een bermbrand die een aantal huizen en het spoor bedreigde. Maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Wel werden de huizen voor de zekerheid nat gespoten. En daarbij werd een waterkanon gebruikt, meldt Omroep Brabant. De treinen konden gewoon doorrijden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.
3: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: was een hele grote hit eind jaren 80. De Pasadena's met Tribute Right On. Waarin ze even alle grote artiesten, zeg maar, hun tribute gaven.
1: Dit is de Twente FM Avonddienst met Richard de Vetter.
0: Ja, welkom terug hier bij de Avonddienst op jouw eigen Twente FM. Ik heb nog een mooi uurtje voor je klaarstaan. Straks nog even het sportoverzicht over het WK, de Tour de France en de Formule 1. En natuurlijk kijk ik ook even samen met je vooruit naar donderdag. Want dan speelt FC Twente in Europees verband tegen het Hongaarse Ferencváros. Dan gaat bepaald worden of ze naar de volgende ronde gaan van de Europa League. Of dat ze afzakken naar de Conference League en zich, zeg maar, ja, afzakken naar het niveau van Ajax. Zo simpel is het eigenlijk. Verder ook nog even een frisse terugblik op de Zwarte Cross. En ja, het kan graag lopen, maar Oasis is in één keer weer door het WK top of the bill in Engeland. Staan in de top 10. En Albert Hooyer, die praat je bij over dat Enschede Oslo op gaat volgen als gastheer van het WK Prison Island 2026. Als je wil weten wat Prison Island is, stay tuned. En natuurlijk de lekkerste muziek. Zometeen New Shoes en I Can't Wait. Allereerst die heerlijke hit van John Farnham, moet ik zeggen. Age of Reason.

New Shoes en I Can't Wait voor John Farnham en The Age of Reason. Ja, ik moet toch even terugkijken dat sportweekend veel gebeurt. Onder andere de Formule 1. Max Verstappen, ja, het werd eigenlijk van tevoren verwacht dat het niet zo geweldig zou gaan. Maar het viel alles behalve tegen. Hij kon eigenlijk best wel meedoen. Om de eerste plek niet. Maar zeker voor het podium reed hij toch redelijk comfortabel naar de derde plaats. Nummer 2 was voor Leclerc en nummer 1 was Antonelli, was de snelste. Russell viel uit, dus die scoorde 0 points. En dat is niet zo heel handig. Maar Verstappen gaat in ieder geval lekker. En zijn collega deed het ook goed, die werd 6e. Die scoorde ook weer wat puntjes voor Red Bull. Dus dat gaat allemaal eigenlijk best wel goed. Wat iets minder goed gaat als we naar de fiets kijken, naar de Tour de France. Vingegaard, die kwam ten val. En behoorlijk te val. Met zijn sleutelbeen gebroken. Kwam tegen een, het was eigenlijk een beetje een rare afslag bij een rotonde met een midden console. En als je die verkeerd aansnijdt, die bocht, dan heb je de kans dat je onderuit gaat. Dat gebeurde hier. En hij viel zeer ongelukkig. Hij is eruit, dus de nummer 2 is er gewoon uit. En Pogacar die kan met twee vingers in die nazen naar de gele trui fietsen in Parijs. Maar goed, weet je, het duurt nog lang. Misschien gebeurt er ook iets met hem. Wat wel raar was, er was een hoop over te doen, was de dopingcontrole die beide heren hebben gehad in de nacht voorafgaand aan deze, aan deze route. Want eigenlijk doet de UCI, die doet de controles, maar die mogen tussen 11 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends in principe niet controleren. Maar nu werd er gewoon 's nachts, beide heren werden wakker gemaakt. Het was de Franse antidopingsagentschap, de AFLD, en die kunnen gewoon doen wat ze willen blijkbaar. Ja, en dan wordt er weer gezegd van als die nou, misschien dat je dan toch wat minder geconcentreerd bent, omdat je in een beetje nachtrust gestoord bent en dat die daarom te val is gekomen. We zullen het nooit weten. Ik blijf het wel raar vinden dat je gewoon 's nachts van je bed wordt getild voor de dopingcontrole. Dat is gewoon aan het eind van de dag of 's morgens voordat de renners van start gaan. Maar om ze nou 's nachts, het is niet zomaar iets, hè. Ik kan wel zeggen, ze zijn ervoor getraind, maar wat die mannen moeten fietsen in 3 weken, als ik alleen al denk, krijg ik al zadelpijn. Dus dat, nee. Nou, dan even terug naar het WK voetbal. Er is te veel gebeurd om te zeggen, eigenlijk om het over te hebben. Oranje, dat pakt het niet zo heel erg goed uit in het veld, maar buiten het veld wel. Want de Oranjemars was, dat levert gewoon vrije beelden op, toch? Duizenden, tienduizenden mensen, vooral Amerikanen, gingen achter de bussen aan, van links naar rechts. Het was, we hebben daar toch wel indruk mee gemaakt. We hebben ook een klein prijsje, klein prijsje. In ieder geval de Fair Play Award met de minste kaarten gescoord. We zaten ook niet zo lang in het toernooi, maar ik denk dat het per minuut gaat dat je gespeeld hebt. Tenminste, dat hoop ik. Voor de rest was het helemaal niks met Oranje. Er was natuurlijk een hoop controverse op en buiten het veld. Er is al genoeg over gezegd. Wat wel leuk was, vond ik dat de uitbreiding van het WK toch wel goed uitpakte, ook voor de kleine landen. Want er was de vraag of Haiti, Jordanië, Curaçao en Congo, of dat die het konden bolwerken, of dat die niet gewoon met grote nederlagen. Eigenlijk was het alleen maar de nederlaag van Curaçao tegen Duitsland 7-1. Maar voor de rest bleven grote nederlagen uit. En sterker nog, kleine landen die weerden zich kranig. Congo die schakelde bijna Engeland uit. En Kaapverdië verloor pas na verlenging van de finalist Argentinië. En ze hadden al eerder het toernooi de winnaar Spanje op 0-0 gehouden. Dus dat is toch, we waren bijna stuns, net niet. Dus de kleine landjes hebben het, moet ik eerlijk zeggen, toch wel goed gedaan. Dan de lege tribunes, daar waren we bang voor. Dat is niet gebeurd. Ja, als je naar gaat kijken, ik kan het niet geloven. Ik weet niet hoe jij er thuis over denkt, maar het schijnt dus dat in de finale, dat het goedkoopste ticket €8400 was. €8400, dus minimaal, hè? Dus de rest was duurder. Ja, ik blijf het wel een klein beetje bizar vinden. Wat wel goed nieuws was, aanvallend voetbal overwint. Ja, het was een veelzeggende statistiek, ook in de finale tussen Spanje en Argentinië. Argentinië had in 120 minuten slechts 2 schoten richting het vijandelijk doel gelost, waarvan geen enkele tussen de palen. En het werd slechts 1-0 voor Spanje. Toch was het een finale zelden zo eenzijdig als die van gisteravond. De Argentijnen die kozen ervoor om vanaf de eerste minuut te verdedigen.
In plaats met wat lef naar voren spelen. En ja, dat konden ze wel. Bleek in het laatste half uur in de halve finales tegen Engeland. Toen ze een 1-0 achterstand goed moesten maken. Maar ja, de keuze om te verdedigen pakt slecht uit. Ook voor het Nederlands elftal. En daar ben ik blij mee dat het wordt afgestraft. Gewoon naar voren en dan krijg je er een. Ik noem een Engeland-Frankrijk. Gewoon voor de derde en vierde plaats 6-4. Gewoon een handbaluitslag. 6-4. Ongelooflijk. Daar kom je toch voor. 10 doelpunten. Nou, Spanje won dus van Argentinië. En je hebt gezien. Ja, ik blijf het toch wel apart vinden. Ik vind Messi de GOAT. Beste voetballer alle tijden. Maar qua karakter valt hij toch wel een beetje door de mand. Hè? En heel Argentinië. Ja, ze zeggen altijd de overlijken mentaliteit. Maar dat kun je ook een beetje. Je kan het ook doortrekken dat het te onsportief wordt. En wat mij het meest opviel. En ik weet niet of jou dat is opgevallen. Maar bij de uitreiking van de bokaal aan Spanje. Waarbij het vuurwerk de lucht in gaat. En Spanje stond te juichen. Stond op de achtergrond. Je kon het heel duidelijk zien. Heel de Argentijnse ploeg. Samen met de. Met de leiding, met de ruggen ernaartoe als protest. Nou, als je dan het zo ver laat komen, dan ja, ben je eigenlijk wel laag bezig. En dan heb ik eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, nog maar één dingetje wat ik wil zeggen tegen Argentina. Tenminste, ik laat het even Madonna doen.

0: Don't Cry For Me Argentina. Over 4 jaar is er weer een kans. We gaan het zien. Madonna. En we zagen haar ook in de halftime show. En volgens mij was ze een van de weinigen die playbackte. Heel verstandig dat ze dat zo hebben gedaan. Zometeen ben ik terug en hoor je Albert Hooyer over dat Enschede Oslo opvolgt als gastheer van het WK Prison Island in 2026.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: of 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Tientallen Spaanse supporters gingen zondagavond in Enschede de straat op om de wereldtitel na de winst op Argentinië te vieren. Met vuurwerkrook, vuurpijlen en luid getoeter op de bekende rotonde bij het Strooink barstte een groot feest los, waardoor het daar nog lang onrustig bleef, maar wel gezellig. De ingang van de Irene-promenade aan de Heurne in Enschede heeft een grondige metamorfose ondergaan. De opvallende verouderde koepel is verdwenen en vervangen door een bakstenen gevel. Hiermee wil de gemeente winkeliers en pandeigenaren na jaren van leegstand nieuw elan in de winkelstraat brengen. En de Nederlandse atletiektop en honderden andere sporters verschijnen komen weekend aan de start bij de Essex NK Atletiek in Hengelo. Opvallend afwezige bij de reguliere wedstrijd is Femke Broeders-Bol. Na een blessure en aanpassing in de voorbereiding heeft zij in overleg een vrijstelling gekregen. Heb ik nu in ieder geval

0: Al het weer voor Twente. Vanavond schijnt de zon eerst nog een tijdje. Het is aangenaam. Komende nacht is het helder. Het koelt af naar 12 graden. En morgen begint zonnig. In de loop van de ochtend staan wel enkele stapelwolken.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Surrender van Swing Out Sister is het zes over half negen geworden en aangeland bij...
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Ja, naar Oslo, Brussel en Malmö is Enschede dit najaar het decor van de World Cup Prison Island 2026. Next Level Enschede is officieel gekozen als gastheer van dit internationale sportevent. En op 21 november komen teams uit onder andere Dubai, Frankrijk en India naar Enschede om te strijden om de wereldtitel. En vanaf vandaag begint de zoektocht naar Twents talent dat Nederland mag vertegenwoordigen tijdens het toernooi. Daar zijn we mee bezig en wij spraken erover met Albert Hooyer.
2: Wij bij Next Level zijn super trots, want wij hosten Prison Island. Wij hebben een heus gevangeniscomplex waar mensen 35 verschillende cellen kunnen spelen en daarbij een score kunnen neerzetten. En dat bestaat over heel de wereld en daar is een competitie voor. Je kunt je tot en met 13 september kun je kwalificeren. Dat kan overal ter wereld. Dan op 10 oktober zijn de landelijke finales. Die zal voor Nederland in Utrecht zijn. En dan op 21 november is het WK. En dat is weer terug in Enschede. En dan komen er ongeveer 30 teams vanuit heel de wereld. Wij zijn nu een halfjaartje open vanaf oktober. En wij bieden dus Prison Island aan. En dat is een gevangeniscomplex. Dat bestaat uit 35 cellen. En je boekt voor bijvoorbeeld 1,5 uur. En je komt een cel binnen en daar wacht een opdracht op je te wachten. En je kunt aan alles denken. Aan een fysieke cel waarbij je in een touw moet hangen. Of een cel waarbij je topografische kennis wordt getest. Er is voor ieder wat wils. En iedereen kan op zijn eigen manier punten behalen. En je probeert dan zoveel mogelijk cellen zo goed mogelijk te spelen. Dus je kunt een cel zo vaak proberen als je wilt. Maar als die niet lukt, kun je ook naar de volgende, die misschien beter passend is voor jou. En dan probeer je in totaal in jouw geboekte tijd zoveel mogelijk punten te verzamelen. Ja, je kunt bij ons in de Performance Factory zitten wij aan de Hoge Bottelstraat. Denk aan de Twentse Food Hall daar tegenover, net buiten de stad. En je kunt bij ons via de website reserveren, nextlevelenschede.nl. En kom je hoogste score neerzetten. Tot boven de 3500 punten kwalificeer je direct voor de regionale finale. Dan maak je misschien wel kans om als VIP's naar Utrecht overgevlogen te worden. En dan mee te doen voor de Nederlandse trots op het WK. Tegen teams uit Dubai, Australië, Amerika.

Ja, ik weet het goed, 1985, toen kwam het album van Dire Straits uit, waar dit op stond. En dat was de allereerste LP, Brothers in Arms, die ik kocht. Die heb ik helemaal grijs gedraaid. Ik heb hem nog steeds. En het valt me nog mee dat de naald van de pick-up niet gewoon dwars door de plaat heen valt. Want dat moet ongewoon, ja, dat moet gewoon, het kan niet anders. Maar het blijft gewoon voor mij dan ook een fantastisch nummer. En over muziek gesproken. De Zwarte Cross is weer voorbij. En ja, er waren een aantal dingetjes. Eén ding was, wordt Baila gespeeld op de Zwarte Cross? Van tevoren werd gezegd dat Even Serieus dat niet ging doen, terwijl ze wel optraden. Maar dat was natuurlijk een gigantische publiciteitsstunt. Het is gewoon wel gebeurd. Het is gewoon wel gedaan. En dan was er nog een beetje gedoe met een katapult, wat een beetje misging. Ongelooflijk dat je dat überhaupt durft. En ongelooflijk dat je dat zo kan uitmeten, dat gewoon, dat iemand wordt gecatapulteerd en dan gewoon op een kussen terechtkomt. Dat werd wel was een beetje ongelukkig. Iemand die heeft er een, die kwam met zijn knie tegen zijn hoofd, heeft daar een hersenschudding aan overgehouden. En een gebroken enkel, dat ik weet. En toen zei ze van, nou, het is mooi geweest. Ze zouden het 7 keer doen. Ze hebben het 2 keer gedaan. Die andere 5 keer hebben ze niet meer uitgevoerd. Snap ik ook. Dat je er even mee stopt. En het dragen van de Zwarte Cross is vorig jaar, ik weet niet of je het nog kan herinneren, toen was er zo'n ophef over. Omdat er, toen hebben een aantal artiesten afgezegd, omdat de organisatie banden had met Israël. Ik heb er dit jaar helemaal niks over gehoord. Over waan van de dag gesproken. Helemaal niks over gehoord. Het was weer een succesvol evenement. Wat ook succesvol is, daar hadden we net al over, het WK voetbal. Maar dat heeft er dus in Engeland voor gezorgd dat Wonderwall van Oasis na ruim 30 jaar weer op de tweede plek van de Britse hitlijsten staat. En daarmee evenaagt de rock ballad de hoogste notering sinds 1995. Wonderwall die groeide tijdens het WK uit tot het officieuze volkslied van het Engelse elftal. Het werd na elke wedstrijd luidkeels in de stadions meegezongen door alle duizenden fans en de spelers. En hierdoor is de Britpop Evergreen deze week van de 11e naar de 2e plek gestegen in de Britse hitlijst. En het aparte is dat Oasis scoorde in het verleden 8 nummer 1 hits in de UK Singles Chart. En maar Wonderwall is opvallend genoeg al jaren de succesvolste Britse single die hoogste notering nooit heeft bereikt. Er staat nu op 2, dus misschien komen ze nu wel op 1. Nog even afwachten. Ook andere voetbalgerelateerde nummers die deden het goed in de Britse hitlijst. Zo is het al 30 jaar oude voetbalanthem Three Lions, beter bekend als It's Coming Home, weer terug in de top 3. En het officiële WK-anthem Die Die van Shakira en Burna Good Boy. Die doet met de plek in de top 5 ook zeer goede zaken. Maar dit was toch wel, ja, als dit wordt ingezet, dan krijg je gewoon kippenvel. Of je nou een Oasis-fan bent of niet. Ik ben ook niet de grootste, maar ze zijn weer terug. Ze zijn weer bij elkaar. Enfant terribles. Ze treden weer op. Ja, dit blijft gewoon genieten. Oasis hier op Twente FM met Wonderwall.

We en Danny Vera. En daarmee bijna aan het einde van deze avonddienst. Ik kijk nog even opzij. En we hebben 1 Twente voetbaltijd. En daarin spraken we over Twente. Onder andere aanstaande donderdag. Want dan gaan de Enschede'ers spelen tegen het Hongaarse Ferencváros in de tweede voorronde van Europa League. En de gasten die daar bij ons aan tafel zaten, die waren eens gestemd over een positieve afloop. En ze gaan ervan uit dat ze het gaan redden. Want Twente speelt eerst thuis. En een week later reizen ze af naar Boedapest. Er wordt wel gezegd van, ja, je moet er thuis wel een paar maken. Want dan, ja, als je er gewoon een paar maakt thuis, dan ben je in het voordeel dat je eerst thuis speelt. Blijkbaar is dat zo. Een technisch directeur, Erik van Hacht van Twente, die presenteerde deze zomer alle enkele aanwinsten. Zeker onder andere de komst van Wout Weghorst. Dat doet de Twente supporter deugd. De spits uit Borne, die schoof gedurende zijn carrière de wens om voor FC Twente te spelen niet onder stoelen of banken. En maakte afgelopen zaterdag zijn officieuze debuut in het Twentse rood. En hij was ook gelijk trefzeker. Dus ja, als die een beetje in vorm is, je moet wel van je eigen doel afspelen en een beetje naar voren drukken. Want dan heb je aan Weghorst een goeie. Als die een beetje geïsoleerd staat, dan wordt het niks. Maar laten we hopen dat het goed gaat komen aanstaande donderdag. Zelf ben ik ook aanwezig in het stadion. 8:00 begint de wedstrijd. Laten we hopen dat het goed gaat. En om een beetje aan te moedigen, de volgende plaat van Even Serieus, Baila da Casalino. Normaal zeg ik ben er volgende week weer, maar morgenavond mag ik weer de avonddienst doen, want mijn collega Peter Gobbe is op een welverdiende vakantie. Dus ja, morgenavond ben ik er weer. We gaan eruit met Even Serieus.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepje tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Ja. Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Een betrouwbare elektra.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Het OM heeft 2,5 jaar cel geëist tegen een politieagent die intussen is ontslagen. Hij zou een vrouw hebben verkracht toen hij naar een festival in Roermond was geweest en er nog een afterparty was bij haar thuis. Hij zegt dat zij ook seks wilde, maar de vrouw zegt dat ze is aangevallen toen ze al sliep. De Hongaarse schaaklegende Judit Polgár voelt er niks voor om president van haar land te worden. Ze was naar voren geschoven door de premier, omdat hij een president wil waar alle Hongaren trots op zijn. Maar via social media zegt Polgár niet de kracht te hebben voor de baan. De oude president van Hongarije vertrok eind vorige week. In Engeland is een man aangeklaagd voor de moord op politicus Anne Whitcomb. Ze werd eerder deze maand doodgevonden in haar huis. Ze was een prominent lid van Reform UK, de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Politie houdt er rekening mee dat de moord een gerichte aanval was op haar. Het verliezen van de WK-finale zal nog lang nadreunen, schrijft Lionel Messi op Instagram. Hij heeft het over een wond die tijd nodig heeft om te genezen. Messi is wel trots op het team dat 2 keer achter elkaar de finale bereikte en Argentinië wist te verenigen. In de laatste regel feliciteert hij ook nog Spanje. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en

0: Vreeselveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Tientallen Spaanse supporters gingen zondagavond in Enschede de straat op om de wereldtitel na de winst op Argentinië te vieren. Met vuurwerk, rook, vuurpijlen en luid getoeter op de bekende rotonde bij het Strooink barstte een groot feest los, waardoor het daar nog lang onrustig bleef, maar wel gezellig. De ingang van de Irene-promenade aan de Heurne in Enschede heeft een grondige metamorfose ondergaan. De opvallende verouderde koepel is verdwenen en vervangen door een bakstenen gevel. Hiermee wil de gemeente winkeliers en pandeigenaren na jaren van leegstand nieuw elan in de winkelstraat brengen. En de Nederlandse atletiektop en honderden andere sporters verschijnen komend weekend aan de start bij de Essex NK Atletiek in Hengelo. Opvallend afwezige bij de reguliere wedstrijd is Femke Broeders-Bol. Na een blessure en aanpassing in de voorbereiding heeft zij in overleg een vrijstelling gekregen. Heb ik nu in ieder geval het weer voor Twente. Vanavond schijnt de zon eerst nog een tijdje. Het is aangenaam. Komende nacht is het helder. Het koelt af naar 12 graden. En morgen begint zonnig. In de loop van de ochtend staan wel enkele stapelwolken.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Voor Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
4: Isoleren BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer.

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met het controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan het nog niet, omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzwakte brug. Maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. De Amerikaanse regering wil de telefoongegevens van journalisten hebben die een stuk schreven over de veiligheid van een nieuwe Air Force One, die president Trump cadeau kreeg van Qatar. Het doel is om de bronnen van de New York Times te achterhalen. Een rechter laat donderdag weten of het mag. In Amerika gaat een van de grootste overnames in Hollywood voorlopig niet door. Het gaat om Paramount, dat Warner Bros. Wil inlijven. Maar er zijn bezwaren. Paramount wordt dan zo machtig dat het de prijzen voor een bioscoopkaartje kan verhogen en mensen kan ontslaan. Staten als Californië zijn daar fel op tegen. Prins Harry denkt niet dat hij de bekendste Harry van Engeland is. Hij denkt dat andere Harry's beter scoren, zoals zanger Harry Styles en voetballer Harry Kane. Prins zei tegen presentator James Corden dat hij waarschijnlijk op de derde plaats komt, samen met tovenaarsleerling Harry Potter. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live.
0: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

0: Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Tientallen Spaanse supporters gingen zondagavond in Enschede de straat op om de wereldtitel na de winst op Argentinië te vieren. Met vuurwerkrook, vuurpijlen en luid getoeter op de bekende rotonde bij het Strooink barstte een groot feest los, waardoor het daar nog lang onrustig bleef, maar wel gezellig. De ingang van de Irenepromenade aan de Heurne in Enschede heeft een grondige metamorfose ondergaan. De opvallende verouderde koepel is verdwenen en vervangen door een bakstenen gevel. Hiermee wil de gemeente winkeliers en pandeigenaren na jaren van leegstand nieuw elan in de winkelstraat brengen. En de Nederlandse atletiektop en honderden andere sporters verschijnen komend weekend aan de start bij de Essex NK Atletiek in Hengelo. Opvallend afwezige bij de reguliere wedstrijd is Femke Broeders-Bol. Na een blessure en aanpassing in de voorbereiding heeft zij in overleg een vrijstelling gekregen. Heb ik nu in ieder geval het weer voor Twente. Vanavond schijnt de zon eerst nog een tijdje. Het is aangenaam. Komende nacht is het helder. Het koelt af naar 12 graden. En morgen begint zonnig. In de loop van de ochtend staan wel enkele stapelwolken.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, dat geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weven rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
6: Hou je huis cool, knippers, zonwering.
7: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
6: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een doel.
7: De schaduwmakers uit het oosten.
8: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
13: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Vrachtwagens mogen sinds zaterdag niet meer over de Merwedebrug rijden, maar tot nu toe heeft dat verbod weinig gevolgen voor ze. Rijkswaterstaat verwacht op zijn vroegst over een paar dagen boetes te kunnen uitdelen, maar het kan ook nog 2 weken duren. Het wachten is op camera's die kentekens kunnen herkennen. In het centrum van Hilversum staat een Turkse supermarkt in brand. Huizen eromheen zijn ontruimd. Het vuur begon in het dak, maar al snel sloegen de vlammen uit het pand. De brandweer heeft delen van de supermarkt gesloopt om ervoor te zorgen dat het vuur niet groter wordt. Er is niemand gewond. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim €500 miljard. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het botert niet tussen de voorzitter van de UEFA en FIFA-baas Infantino. Dat bleek gisteren tijdens de finale van het WK, waar de UEFA-man schitterde door afwezigheid. Het was een statement tegen allerlei dingen waarover geruzied wordt. De druppel was de rode kaart van een Amerikaan die weer teruggedraaid werd. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goeienacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim een half miljard euro. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht komt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het AB-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag na de gewonnen WK-finale zijn de voetballers van Spanje groots gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen probeerden in de hoofdstad Madrid een glimp op te vangen van de wereldkampioenen. Die werden eerst rondgereden in een open bus. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum van Madrid. Een dodelijk politieoptreden heeft in Italië tot protesten geleid op straat. Het gaat om het overlijden van een Marokkaanse man in de stad Bologna. Hij had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. De man smeekte erom hulp, maar agenten gingen niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En de Vierdaagse in Nijmegen gaat over een paar uur van start met bijna 46.000 lopers. Er hadden zich meer mensen ingeschreven, maar niet iedereen heeft zich op tijd gemeld. De eerste lopers beginnen straks al om 4 uur. Dat zijn mensen die meedoen aan de langste afstand, de 50 kilometer. Ze lopen door de Betuwe. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Het schooladvies voor een achtste groeper hangt ook af van het niveau van je klasgenoten. Leraren laten zich daardoor beïnvloeden, blijkt volgens Dagblad Trouw uit onderzoek. Iemand die uitblinkt terwijl de rest van de klas minder goed presteert, heeft meer kans op een VWO-advies. Het was een drukke dag voor de nieuwe Britse premier Burnham. Na zijn beëdiging en speech benoemde hij allerlei ministers en pleegde hij een paar belangrijke belletjes. Eén was een telefoongesprek met de Amerikaanse president Trump. Burnham zei tegen Trump dat de Britten willen helpen om de straat van Hormuz veilig te heropenen. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.